0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten ook werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jetten noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de railschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens de optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. En een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwenstad, je eigen omroep in de buurt.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
1: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
0: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale van zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
2: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
3: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
4: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. We willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
0: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een hele lange file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam door een ongeluk bij Roelof Arendsveen. Meerdere rijstroken zijn dicht. Vanuit Den Haag kun je beter omrijden via Wassenaar richting Amsterdam over de N44 en de A44. Op de N44 is het al wel wat drukker. Van Den Haag naar Wassenaar heb je bij Wassenaar 10 minuten oponthoud. En verderop sta je bij de afrit Noordwijkerhout richting Amsterdam ook bijna 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Oude Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
8: Gouwe Stad.
9: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
10: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
11: Welkom bij Gast uit de Streek van zaterdag 9 mei 2026. Met achter de knoppen natuurlijk Arjen Doelman. Ik, Jerika Olstorn, als uw gastvrouw. En we hebben vandaag een bijzondere gast. Ze kwam in 1965 op 21-jarige leeftijd naar Nederland. Ze reisde alleen vanuit Suriname. Sindsdien werkte ze in Gouda als verpleegster. Als verpleegster en vervolgens als heeft ze al 40 jaar een schoonheidssalon. Bij ons is Shanta de Wit. Welkom Shanta.
12: Hallo.
11: Hallo. Even voor de luisteraar. Wij kennen elkaar ook al 40 jaar.
12: Klopt.
11: Want je bent de moeder van mijn lieve vriendin, Ahilia. Dus ik kom al jaren bij jou over de vloer. Nu raakten wij pas aan de praat en hoorde ik dat jij een heel interessant verhaal hebt.
12: Oké.
11: En daar wilde ik graag meer over weten. Maar laten we even beginnen met een korte introductie. Mm-hmm. Je bent de moeder van 3
12: kinderen. Een tweeling van 46 en een zoon van 56.
11: Ivo?
12: Ivo, ja.
11: En Ahilia en Tanuja.
12: Tanuja, ja.
11: En die hebben niet stilgezeten. Die hebben ook weer kinderen gekregen?
12: Uiteraard, ja. Ja. We hebben allebei. Mijn zoon heeft 2 dochters en mijn dochters hebben allebei 2 jongens.
11: Ah, dat is mooi verdeeld.
12: Ja, zeker. Ja.
11: Dus je hebt 6 kleinkinderen?
12: Ik heb 6 kleinkinderen.
11: Ik mag je zeggen?
12: Zeker weten, alsjeblieft.
11: Je hebt 6 kleinkinderen en een man.
12: Ja, gelukkig wel.
11: Leo.
12: Ja.
11: Leo de Wit.
12: Ja.
11: En op dit moment, nou, de luisteraar, zullen we dat gewoon aan de luisteraar overlaten? Je bent in 65 op 21-jarige leeftijd naar Nederland gekomen. Kunnen ze zelf

0: nog steeds mijn schoonheidssalon. Ik heb afgebouwd tot 3 dagen werk ik dan. Ik heb klanten die al dan 30 jaar bij me komen. Zo. Die hechten zich aan mij. En die hebben heel hun levensverhaal bij me neergelegd. Als ik denk stop vandaag of morgen, dan ben ik van plan een boek te gaan schrijven. Met al die verhalen die de mensen aan mij hebben verteld in alle vertrouwen.
1: Ah, eigenlijk een soort barmanfunctie.
0: Ja, absoluut. Ja, ze houden van mij, ze geven om mij en daarom blijven ze bij mij komen. En ik ben niet zo commercieel bezig, want ik doe 's morgens 1 behandeling en dan drink ik gezellig een kopje koffie met de mensen. En dan ga ik verder met mijn behandeling en 's middags doe ik hetzelfde. Dus dan neem ik heel veel tijd voor de mensen. Dus zeg maar, ik doe maar 2 behandelingen per dag, verder niet.
1: Nee.
0: En ik hou heel veel vrije tijd. Ik heb een hele grote familie. Ik heb 6 zussen. En ik had 5 broers, waarvan nu 3 in leven zijn. 2 wonen in Suriname nog. En mijn oudste broer woont hier. Dus,
1: en van de zussen?
0: Zussen wonen allemaal hier.
1: Allemaal naar Nederland gekomen?
0: Ja, allemaal.
1: En de kleinkinderen? Hebben die een belangrijke rol in je leven?
0: Mijn kleinkinderen?
1: Ja.
0: Ik hou heel veel van mijn kleinkinderen. En ze zijn ook gehecht aan mij. En ze komen graag bij mij. Ik verwens ze altijd. Ze mogen altijd snoep van mij. Ik heb altijd heel veel snoep in huis. En ze mogen ook zeggen wat ze willen eten.
1: Ah, ja. Wat leuk. Dus er is ook tijd voor de kleinkinderen?
0: Zeker weten.
1: En dat je nog steeds werkt? Je hebt niet zoiets van, ik ga lekker op de bank
0: helemaal
1: geraniums
0: niet
1: naar buiten kijken?
0: Nee, absoluut niet. Dat is mijn leven niet. Ik ga graag met mensen om en ik ben graag bezig. En ben ik klaar met mijn werk, pak ik de fiets, maak ik een rondje door de stad. En dan loop ik een stukje, wat goed is voor mijn gezondheid, met mijn fiets. En dan kom ik mensen tegen, zeggen, oh, doet jouw fiets het niet? Jazeker, maar ik moet een stukje bijlopen. En wat ook soms niet altijd leuk is, doordat ik zoveel mensen ken in al die jaren. Als ik naar de stad ga, dan word ik door iedereen aangehouden. Als ik in de supermarkt kom, ook hetzelfde verhaal. En ik ken ontzettend veel mensen.
1: Ah, wat heerlijk.
0: Ja.
1: En Leo?
0: Nou, Leo die is een druk mannetje, want hij is vervent tennissen. Dus maandagmorgen gaat hij tennissen. Dinsdagmiddag doet hij bloemen bezorgen al 20 jaar bij Dini Blom Atelier.
1: Ah.
0: Die een internationale bloemist is.
1: En jullie samen? Doen jullie samen ook nog gezellige dingen?
0: Dat komt nog. En woensdag gaat hij weer tennissen. En donderdagmiddag gaat hij bridgen. Dan vrijdag is de enige dag dat hij vrij is. En dan doen we samen wel eens samen en gaan lunchen of we gaan naar Rotterdam of iets leuks met elkaar doen.
1: Ah.
0: En in het weekend, ik ben iemand die van de stad houdt, Gouda. Dus ik ga zaterdag graag naar de stad. Ik ga mijn boodschapjes doen. Ik kom altijd iemand tegen. Dan ga ik een kopje koffie drinken.
1: Wat heerlijk.
0: Ja,
1: wat leuk. Dus jullie zitten niet stil?
0: Helemaal niet. Ik kan niet stilzitten. Weet je wanneer ik stil zit? 'S Avonds als we gegeten hebben, hebben we de boel opgeruimd. En gaan we om de beurt lekker douchen, je huid verzorgen. En lekker in je nachtpon, gordijnen dicht. En dan ga ik voor de televisie zitten en dan moet niemand mij storen.
1: Dan
0: Want ik neem geen telefoon aan.
1: Rust.
0: Dat is mijn rust en mijn plezier, want ik kijk graag tv.
1: Nou, dit is een goede tip voor de luisteraar wellicht. Hoe word ik gezond oud? Blijf bezig en zorg voor rust.
0: Ook, zeker weten.
1: Ja, goed. Ja. Na deze korte introductie wil ik even naar het liedje Jim Reeves.
0: Ja.
1: Distant Drums.
0: Ja.
1: Laten we er eerst naar gaan luisteren en dan vraag ik daarna even wat het voor je betekent.

0: Wat een heerlijk nummer.
1: Ja.
0: Ik kende hem niet.
1: Nee, uiteraard, toen was je nog niet geboren.
0: En is dit een belangrijk nummer?
1: Nou, moet je eens goed luisteren. Wij woonden in het ziekenhuis. Ik met een paar buitenlandse meisjes. Antilliaanse meisjes. Mm. En we hadden verder geen doel als we vrij waren. Maar we hadden daar een conversatiezaal. En als je dan vrij had, dan gingen we naar de conversatiezaal. En we dit liedje heel veel gedraaid. Ging met elkaar een beetje dansen, ons tijd verdrijven. Dat is me altijd bijgebleven, dit. Van toen.
0: Van, ja, en nou, dat was precies de vraag die ik je wilde stellen.
1: Ja, ja.
0: Want jij was 21.
1: Ja.
0: Je woonde in Suriname.
1: Ja.
0: Je had een oudere broer, die woonde al in Nederland.
1: Klopt.
0: En jij dacht, ik ga naar Nederland.
1: Nou,
0: hoe ging dat?
1: Nou, het was toen een rage dat Surinaamse meisjes gingen naar Nederland, of met een boot of met een vliegtuig, om verpleegster te worden. En ik was doktersassistente en ik had het niet naar mijn zin. En toen zei ik tegen mijn vader van, ik wil graag naar Nederland, want dan kan ik daar een opleiding doen. En aangezien ik uit een gezin van 12 kinderen kom, mijn vader werkt bij de KPN. En wij hadden hele grote stukken land waar rijst op geplant werd. En we hadden koeien. En toen zei mijn vader, ik verkoop een koe. Met dat geld betaal ik jouw reis naar Nederland. En ik had mijn broer geschreven dat ik graag wil komen. En toen had mijn broer gezegd van, ik woon op kamers. Kan niet. Maar ja, wij wisten niet wat op kamers is wonen.
0: Dat was een begrip. Wat voor jullie?
1: Wij kenden het niet. Dus ik kom op Schiphol aan in oktober, hartstikke koud.
0: Dus je was niet blij met je baan? En jij dacht, ja, ik ga naar Nederland. Je vader was zo lief om gewoon een koe te verkopen.
1: Ja. En met dat geld heeft hij vliegticket betaald. En toen mijn broer zegt, want
0: jij kwam op Schiphol aan.
1: Ja.
0: En toen?
1: Nou ja, hij werd een beetje boos tegen mij.
0: Hij stond daar wel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hij zegt, nou, ik ga jou niet meenemen naar mijn huis. En ik breng jou naar een studentenappartement in Rotterdam. Had hij geregeld.
0: Ah, oké. Okay.
1: Nou, er woonden allemaal studenten. En ik werd daar in een kamer neergepoot in mijn uppie. Ik heb 3 dagen geslapen. En kwam eens met eten mee wakker maken. Ik wist niet waar ik was. Ik was gedesoriënteerd.
0: Je had een jetlag.
1: Ja, en verward.
0: Ja.
1: Uiteindelijk kwam ik een beetje bij en heeft mijn broer met mij samen gesolliciteerd in Joosters ziekenhuis in Gouda. En werd gelijk aangenomen.
0: Want dat had je broer wel ook bedacht dan?
1: Ja,
0: voor
1: ja,
0: jou?
1: Ja, had, ja.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Nou, en toen ben ik ook, heeft hij me verhuisd naar het ziekenhuis. En daar vroeger woonden de leerlingen allemaal op kamers daar. Intern. Moest.
0: Was intern?
1: Verplicht. Ja, verplicht.
0: Bij de nonnen?
1: Ja. Ja, het was een katholiek ziekenhuis. Dus moest je daar blijven wonen. En zodoende.
0: En zag je je broer dan nog? Af en toe?
1: Weinig. En ik had toch geen contact met mijn familie. Want we hadden geen telefoonverbinding. Geen brieven. Niks. En als je een keer je familie ooit wilde spreken, dan moest je naar zo'n postkantoor. En daar vandaan ging je naar je familie bellen. Maar de familie moest ook van huis uit naar een postkantoor om te wachten totdat ik belde uit Nederland.
0: Dus je moest eigenlijk via een brief een afspraak maken, dan ga ik bellen.
1: Ja.
0: En dan was je 21.
1: Ja.
0: En je woonde opeens bij de nonnen.
1: Ja.
0: Met een achtergrond van hindoeïsme.
1: Nou ja, ik ben van huis uit hindoe.
0: Ja.
1: En ben als, maar toen in die tijd had je heel veel fraters die kwamen in die landen, zogenaamd arme mensen een beetje op te vangen en weet ik veel waarvoor. En dan kwamen ze ook bij ons thuis en zei tegen mijn vader, ik wil jouw kinderen katholiek dopen. En toen zegt vader, en ik wil er niks mee te maken hebben. Toen is hij boos weggegaan. Maar goed, wij waren van huis uit hindoe en hoe ben ik dan?
0: Want nu woon je dus opeens bij de nonnen.
1: Ja.
0: Want je vertelde net, je ging naar de conversatiezaal. Je had vriendinnen gemaakt?
1: Ja, nou, collega's.
0: Collega's.
1: Ja, verder niks. En eigenlijk ging je om met die buitenlandse meisjes. Antilliaanse waren er 3 en ik 4. En dan gingen we met elkaar om en bleven we vrij. Feestdagen wilden we graag blijven werken, want we hadden geen doel, we hadden geen familie, konden nergens heen. En zo ging je maar door en door. Maar toen kwam ik daar in Jozef ziekenhuis na een poosje te werken. Toen werden ze mij gevraagd, wil jij niet katholiek gedoopt worden? En toen zei ik, nee. En toen hebben ze me zo omgepraat. Van, het is misschien beter en verstandig. En toen hebben ze in het kapel van Jozef ziekenhuis mij tot katholiek gedoopt.
0: Oké.
1: En dan kan je zeggen van, je bent jong, je bent bang, je hebt geen familie, je hebt geen inspraak. Dus dat deed je maar, je was nederig.
0: Je was nederig, ja. Ja.
1: En gingen we zondags, moest iedereen naar de kerk daar in het ziekenhuis. Nou ja, goed, ik deed gewoon mee. Maar in mijn hart ben ik altijd hindoe gebleven. En zoals jij weet, mijn man, dan Leo, die is katholiek. Ik ga met hem gewoon naar de kerk.
0: Ja.
1: En hij doet met mij mee als ik bij mijn familie feesten, dingetjes. Het gaat allemaal heel simpel en heel gemoedelijk en geen enkel probleem. Maar wat ik een voordeel aan alles had, wij moesten van onze ouders altijd naar een katholieke school. Dat was beter. Dus wij zijn allemaal altijd op een katholieke school geweest van huis uit. Dus wij wisten dus een en ander over het geloof.
0: Ja. Ja, want je was dus nu opeens, nou ja, er waren dus vier, jullie waren met z'n vieren. Mm-hmm. Het eten was anders, het weer was anders.
1: Ja joh, het was koud en ik kreeg eten. En toen kreeg je rundvlees, dat had ik nog nooit gezien en gegeten. En toen zeiden de collega's, je moet wel eten, anders ga je dood van de kou.
0: Oh ja.
1: Weet je, dat soort dingen. En je bent bleu, je bent jong, je bent bang. En ja, want je was bang.
0: Maar wat was die angst dan?
1: Je had niemand om een vraag te stellen. Je had geen familie waar je op kon leunen. Ik deed wat men zei tegen mij. Ik had geen inspraak.
0: Nee, ja. En jij zorgde dus voor de patiënt in het Jozef ziekenhuis?
1: Ja, dat ging prima. Fantastisch.
0: Want het land was behoorlijk wit in 65.
1: Ja, ik zei toch dat ik werkte dan een dependance van Jozef ziekenhuis. Die was een aparte gebouw daarnaast. En dat was het heette Maria Paviljoen. Mm-hmm. Psychische mensen die daar lagen. En die zeiden tegen mij, die gingen mijn armen pakken. En zeiden, zuster, wat ben je goor? Ik zeg, maar ik wist niet wat goor was.
0: Dat dus was een woord dat je helemaal niet kende.
1: Nooit van gehoord. Dus ik deed mijn ding. Maar ja, goed, het leukste van de anekdote zal ik je ook gelijk maar achteraan vertellen. Toen had je in het ziekenhuis, als je middagdienst had, moest je zelf brood smeren voor de patiënten. Hmm. En het was tegen kerst. Dus had iedereen een krentensnee.
0: Ja.
1: Dus ik had de beurt, dus ik had alles klaargemaakt. En de krentensnee heb ik over een plakje kaas tussen gedaan.
0: Ja.
1: En toen kwam de hoofdzuster op hoge poten naar me toe, zuster van Wingerde. En die zegt, Gangadin. Want mijn meisjesnaam is Gangadin. Maar op zijn hindoe is het Gangadin. Maar ik word in Nederland Gangadin genoemd.
0: Ja, ik krijg zo die harde geden er natuurlijk bij.
1: Toen zegt ze, wat heb je nou gedaan? Ik zeg, ik zou niet weten wat. Maar je hebt overal kaas tussen gezet. En ik schrok me dood, dus ik deed me, zei niks. Maar ik begreep het niet. In plaats van een uitleg van, wij zijn dat hier in Nederland niet gewend.
0: Dat er kaas tussen een,
1: ja, we eten in Suriname kaas. Als we krentenbrood eten, doen we kaas tussen.
0: Ja, en dat vonden zij maar niks.
1: Nou ja, ik kreeg op mijn donder. En, ja. Ze zegt, wat heb je nou gedaan?
0: Maar er was ook een aardige zuster.
1: Zuster Baars, dat is een collega. En die zei op een gegeven moment tegen, waarom zeg je altijd u tegen mij? Ik zeg, ik ben zo grootgebracht. Alles wat vreemd is, moet je met u aanspreken. Dus je zei tegen je collega's, u? Je zei, ja, dat doen wij in Nederland niet. En, maar goed, het was leuk, gezellig. En toen leerde ik nog een Surinaamse verpleegkundige die daar ook werkte.
0: Ja.
1: Vera. En die kwam ook uit Suriname, maar die was toen met een boot gekomen. En ik heb haar leren kennen en de rest van mijn leven ben ik met haar, heb ik zijn wij bevriend geraakt en met elkaar opgetrokken.
0: Ja, want dat is dan wel fijn dat er iemand is die jouw achtergrond in
1: ja,
0: je land...
1: Ja, later hebben we... Ja, toen ik uit het ziekenhuis was, toen ik mijn zoon geboren werd en uit eigen huis ging wonen. Toen zijn we met elkaar opgetrokken en al die jaren. Maar helaas zijn die allebei overleden al.
0: Ach, ja, helaas.
1: Ja.
0: En hoe heb je Leo leren kennen dan?
1: Nou ja, ik werkte in het ziekenhuis en... En Leo die woonde op kamers, want hij hield van harde muziek en dat vonden zijn ouders niet leuk. Dus kreeg ze ruzie.
0: En wat is harde muziek, de Beatles?
1: Dat zal wel, weet ik veel. Hij is op kamers gaan wonen bij iemand, ja. Hele aardige mensen. En die man heeft zelfs toen in een concentratiekamp gezeten.
0: Ach.
1: Ja, en is weer later terug kunnen komen. Ik heb ze gekend.
0: Oh.
1: Ja. En die vrouw lag bij ons in het ziekenhuis op de chirurgische damesafdeling. Want je had vroeger man en vrouw apart.
0: Oh, echt?
1: Ja, chirurgische dames en chirurgische mannenafdeling. En ik werkte bij zuster Gerobina. Was een non, een hele mooie, knappe vrouw. En daar werkte ik bij. En Leo kwam daar op bezoek. En als het bezoek was, moesten we alleen thee en koffie rondbrengen. Dan mocht je verder niks doen.
0: Oh, ja.
1: En dan kwam ik daar met koffie en thee. En hij was op bezoek en had hij mij gezien. En ik kende die man niet, want je bent jong, je bent bang, je bent bleu. En wil je een kopje koffie? En dan ging je weer gauw verder.
0: Ja.
1: En die zoon van die mevrouw, die gaf een fuif. Het heette vroeger een fuif, een feestje fuif.
0: Een fuif, ja.
1: Hij zegt, maar dan moet iedere jongen moet wel een meisje meebrengen. Schijnbaar moest dat vroeger zo. Dus die mevrouw zegt, mijn Leo, die woont bij mij in. En mijn zoon geeft een feest. En Leo wil dat jij meegaat met haar. Ik zeg, ik ken heel die man niet. Je kent toch die vent niet? Ja, zo zei ik het niet. Doe een beetje. En toen zei ze, en ik zeg, nee, ik ken hem niet. Later weer, ja, doet het nou maar, is vertrouwd, is bij mijn zoon, hoef je
0: want
1: niet...
0: Want die patiënt, die vrouw die daar dus lag, had jij met haar een band? Vond zij jou aardig?
1: Nee, Leo had mij gezien en tegen die vrouw gezegd, je moet die zuster vragen. En toen zegt ze, joh, doe nou maar, het is mijn zoon, het is vertrouwd, wees niet bang. Ik heb het wel gedaan en toen was hij op de haven, was een vuist. En toen, zo heb ik hem leren kennen.
0: Ah.
1: En zo is leven. Ik al 56 jaar getrouwd.
0: Wauw,
1: ja.
0: Prachtig.
1: En later heb ik ook, toen ik zwanger was, ongehuwde moeder. Toen mocht ik niet meer in patiënten verzorgen. En dat was een schande.
0: Omdat je een ongehuwde moeder was?
1: Ja.
0: Oh.
1: Dus ik moest van de afdeling af, moest ik naar het laboratorium en dan moest ik daar gaan werken. Heb ik dus ook in het laboratorium ook een hele tijd gewerkt. Want het was een schande aan een ongehuwde moeder in het ziekenhuis patiënten verzorgen. Dat kon niet toen.
0: Oh.
1: Nou ja, zo is het
0: gegaan. Werd je verbannen naar een laboratorium?
1: Ja, ze hebben me niet ontslagen.
0: Nou, ja.
1: Nou, daar heb ik ook een deel van mijn werk geleerd. Er waren hele lieve, aardige collega's die ik af en toe nog tegenkom.
0: Oh,
1: ja.
0: Echt?
1: Ja, van toen.
0: Oh,
1: ja.
0: Wat mooi.
1: Ja.
0: Want die eerste vijf, je leerde Leo kennen.
1: Nou, toen hebben we een afspraak gemaakt. Ik kom je halen en bla bla bla. Je kent dat wel. Nou ja, en zo ging het maar. Maar op een gegeven moment...
0: Maar jij vond hem ook wel leuk. Toen hebben jullie nog vaker afgesproken.
1: Ja.
0: En hij noemde jou, wat je vertelde pas, hij noemde jou een...
1: Prinses, Israëlische of ik weet niet... Egyptische prinses.
0: Oh, ja, prachtig.
1: Ja.
0: Ik zou wel eens een foto van je willen zien uit die tijd.
1: Ja?
0: Ja,
1: die
0: dat
1: heb ik.
0: Gaan we eens even opzoeken.
1: Zeker.
0: En toen zijn jullie...
1: Op een gegeven moment ben ik bij zijn ouders ingetrokken.
0: Want je had al een baby gekregen?
1: Nog niet. Ik was bij mijn schoonouders. En toen mijn schoonmoeder kreeg het hele verhaal. Toen toen is ze op de fiets gestapt, regelrecht naar Joosten ziekenhuis gegaan, naar de directrice en vragen: wat is dat voor een persoon? Zo'n zwarte vrouw.
0: Zo'n zwarte vrouw?
1: Ja. Om te vragen wie ik was.
0: En wat zei de directrice?
1: Nou, niks bijzonders. Ik ben gewoon een mens met vlees en bloed.
0: Huh? Dit vind ik wel interessant. Daar wil ik zo even op verder. Laten we eerst even gaan luisteren naar Miss Montreal.
1: Ja.
0: Wil je hem inleiden? Wat vind je mooi aan dit nummer?
1: Ik vind, als ik naar het liedje luister, dan past het in mijn leven.
0: Oké, nou dat vind ik een mooie. We gaan luisteren naar Miss Montreal, Door de Wind. MUZIEK

0: nooit alleen.
1: Prachtig. Oh, een mooi nummer. Ja. En je zegt hij past bij me. Omdat je het gevoel hebt dat er veel mensen om je heen staan.
2: Ja.
1: Die van je houden.
2: Ik heb heel veel mensen om me heen. Ik heb een enorme grote familie in Nederland en Suriname. En we zijn heel hecht en houden ontzettend veel van elkaar. We doen heel veel met elkaar. Dan komen ze uit Suriname. We zijn naar India geweest met heel de familie. We zijn met heel de familie naar Amerika geweest. We zijn naar Las Vegas geweest. We zijn
1: in maar er zit in de tekst ook dat je doorzet.
2: Ja.
1: Dat gevoel heb je ook?
2: Ja. Zo ben ik.
1: Ja.
2: Ja, ik.
1: Dat vind ik, daar kom ik straks nog even op terug. Dat vind ik wel een mooie. Maar, want ik wil eerst nog heel even terug naar de zwarte vrouw.
2: Ja.
1: Want je komt dus, je wordt verliefd op een Nederlander.
2: Ja.
1: Een katholiek.
2: Ja.
1: Hij vindt jou een Egyptische prinses.
2: Ja.
1: Maar zijn familie dacht er anders over.
2: Je praat natuurlijk van zoveel jaar terug. Mensen waren zwarte mensen niet gewend. En mijn schoonmoeder is mijn schoonouders waren fanatieke katholieken. Want mijn schoonvader was kerkmeester. En mijn schoonmoeder had een eigen plekje in de kerk. En die waren heel vroom. En heel fanatiek. Dus er kan geen andere dingen bij komen van een buitenlandse vrouw met een andere huidskleur. Anders denkend, anders leven. En mijn schoonvader discrimineerde enorm. Mijn schoonmoeder minder. En mijn schoonvader vroeg aan mij, woonde je ook een huis met allemaal bladeren op dak? Rieten dak.
1: Ja. Maar dat kan nog onwetendheid zijn.
2: Dat denk ik wel.
1: Hoe is dat verder dan gegaan? Ik bedoel, want jij kwam daar wel in die familie. Ik bedoel, Leo is wel bij jou gebleven.
2: Ja, en familie en getrouwd. Mijn schoonouders hebben ook meegedaan. We zijn getrouwd op de haven. En het leven is gewoon gegaan zoals het ging. Ik heb 2 jaar bij mijn schoonouders gewoond. En,
1: maar is die discriminatie, was dat wel voor jou voelbaar?
2: Nee, in die tijd. Nee, het deed me niks. Ik liet de dingen zoals wat mensen van mij vonden. Het deed me niks. Ik heb daar niet wakker van gelegen. Ik zei, je weet niet beter. Toen heb ik daar een poosje gewoond en werkte ik nog in het laboratorium.
1: Dus ze hadden jou wel geaccepteerd?
2: Ja, ik denk dat ze geen keuze hadden.
1: Ja, dat. Oké.
2: Ja, en ik had nog geen huis. Dus dat is dan gegaan zoals het gegaan is. En heb ik een poosje gewoond, hebben later het huis gekocht. Maar toen ik bij mijn schoonmoeder woonde, toen zei mijn schoonmoeder van, ik ga op Ivo, en je kent Ivo, onze zoon. Hmm, ja. Ik let op hem, jij moet gaan werken. Ik begrijp dat. En toen ben ik in Waddinxveen, heb ik een poosje gewerkt. Hmm. En
1: als verpleegster?
2: Nee, het was een fabriek.
1: Oh.
2: Kabelfabriek heette het.
1: Nou,
2: volgens mij bestaat
1: die
2: nog.
1: Was niet echt bij je?
2: In het laboratorium werkte ik. Ja, nee, helemaal niet. Maar ik moest toch wat doen. Maar goed, toen ik zwanger was, toen ik nog in het laboratorium werkte, liep ik van de KW weg elke dag naar het Jozefziekenhuis om te gaan werken en terug. Ik had geen fiets. Ik had geen vervoer, dus liep ik elke dag.
1: Ja.
2: Heen en weer.
1: Ja, zwanger.
2: Ja. Ik had geen keus.
1: Nee.
2: Ik wist niet beter. Waar moet ik heen? Ik heb geen vrienden, ik heb niemand. En de familie, ja. Ik heb de familie geaccepteerd. Zoals ze zijn, tot heden toe. Ik kan niet zeggen, heel sympathiek naar mij toe. Maar ik ben vrij flexibel. En meegaan. Ik heb geen wrok. Ik kan niet met een wrok leven. Dus ze hebben meer liefde van mij ontvangen dan ik van hun. Maar dat vind ik niet erg.
1: Nee, dus dan hou je de eer aan jezelf.
2: Precies.
1: Je blijft voor jezelf bij je eigen normen en waarden.
2: Ja. Ik heb me, zolang ik bij de familie ben, heb ik ze altijd ontvangen. Ik heb ze eten gegeven. Ze zijn altijd welkom bij me. Maar andersom minder. Maar dat doet me niks. Maar ik doe het allemaal voor mijn man.
1: Ja.
2: En hij heeft nu één broer in Australië wonen, al 60 jaar. En hij heeft nog een vrijgezelle broer. En hij heeft nog een broer van 90. En dus hij heeft nog 3 broers in leven. En ja, ze zijn wel aardig op hun manier.
1: Op hun manier?
2: Ja. Maar ik heb geen wrok. Ik ben even aardig. Je kan komen, je kan eten. Trouwens, wij Surinamers, iedereen die binnenkomt kan eten bij mij. Mijn koelkast en mijn diepvries is even groot. En ik heb altijd genoeg eten. Al ik heb van huis uit geleerd. Mijn vader zijn. We zijn met 12 kinderen. Als de bedelaar elke week langskomt, moet je een beker rijst geven. Daar kwam die voor. Komt die bedelen.
1: Ja.
2: Elke week. Dus, en wat hadden wij thuis in die tijd? Mijn ouders hebben in de tijd van de slavernij, zijn mijn voorouders met valse voorwenselen in een boot, Lalaroek, gestopt. Die is vervoerd vanuit India naar Suriname om als slaaf te komen werken. En de helft is onderweg gestorven door ziektes. Zijn ze aangekomen in Suriname. Zij hebben allemaal, dus de Hindustanen uit India, kregen een stuk land. En dat was jouw leven. En de mannen gingen waren als sjouwer bij de waterkant.
1: Maar wacht even, je opa en oma die zijn uit India gehaald voor valse voorwenselen?
2: Ja, in de tijd van de slavernij.
1: Die zijn naar Suriname gehaald toen de slavernij was afgeschaft?
2: Ja.
1: Zijn zij gehaald om te komen werken?
2: Ja.
1: Maar ze kregen een stuk land of dat was later pas?
2: Ja, als ze daar aankwamen, dan kregen ze een stuk land. Dat is jouw leven. Dus dan moest je daar groenten planten, rijst planten. En dat was jouw kost. Want wat hadden wij thuis toen ik als klein kind? Gingen we rijst planten en gingen groenten planten. We gingen peper planten. En mijn moeder haalde olie uit de kokos. Want je had allemaal kokosbomen. Haalde moeder olie uit. En we kochten alleen zout. En we hadden geen vlees. En dat was ons leven.
1: En, want je komt dus uit een gezin van 12.
2: Ja.
1: En was dat toen ook al een warm nest?
2: Ja. Arm, maar wel warm. Liefdevol.
1: Het was wel dus arm.
2: Ja.
1: Want die opa en oma die zijn dus begonnen met werken op dat land.
2: Mijn ouders. De ouders van mijn vader heb ik niet gekend. Die waren gestorven toen wij geboren waren. Maar de moeder van mijn moeder heb ik wel gekend. En ik heb persoonlijk in mijn buurt heb ik 1, 2, 3, 4, 5 mensen die rechtstreeks uit India gekomen waren. Die heb ik zelf gekend nog. De rest waren allemaal overleden.
1: En dan was het dus jouw opa en oma en jouw ouders die werkten op het land?
2: Ja.
1: Maar dus, en jij bent daar opgevoed, jij hebt ook op het land gewerkt?
2: Ja, ik ging rijst planten. Iedereen moest meedoen van het gezin, als kind. En dat was normaal. En vandaar de Hindustan, in Suriname, dus die mensen uit India, wordt genoemd de Hindustanen uit Suriname.
1: Oh ja.
2: In Suriname worden ze Hindustanen genoemd.
1: Ja.
2: Uit mensen uit India. Surinaams-Hindustaans. Want je weet, toen Ahilia beëdigd werd, werd het natuurlijk ook voorgelezen wat haar afkomst was, geschiedenis van haar achtergrond, is het ook benoemd. Dat weet je. Ja. Surinaams-Hindustaans of Pakistaans. En, maar goed, alles ging vredelievend en we hadden arm, we hadden het wel fijn, gezellig. Maar we hadden geen vlees. En wij eten natuurlijk als hindoe zoals ook geen rund.
1: Nee.
2: Alleen misschien één keer in de maand hadden we kipvlees. Dan hadden we kippen hadden we thuis.
1: Ah.
2: Vandaar dat de Hindustanen zijn welgestelde mensen. Niet omdat ik Hindustaan ben. Die mensen hebben in die tijd hele stukken land gehad. Waar de andere volkeren zeggen die hebben zich verrijkt. Maar zo is het ontstaan.
1: Mm.
2: En Hindustanen zijn spaarzaam. Hardwerkend. En daar ben ik van huis uit gewend.
1: En je ging naar een katholieke school?
2: Ja. Wij moesten allemaal naar katholieke school.
1: En jij vertelde, jij moest heel veel leren over Nederland.
2: Ja, alles. Moesten liedjes zingen over Nederland. In de herfst vallen de bladeren van de bomen. En we moesten alle kaasmarkten, alle haven, de Gouda. Alles over Nederland. Dan kwam ik in Nederland. En dan zeiden de mensen, ik weet niet eens waar Suriname is. Ik zei, wat krijgen we nou? En alles weet ik.
1: Maar wist hoe voelde ik dat dan? Want dan nou, kom je dus weet in toch Nederland.
2: Niet. Jij weet toch niet beter? Is toch normaal dat je in Suriname Nederlandse boeken hebt?
1: Ja, en in de winter. Deed het dan geen pijn dat
2: nee,
1: wij helemaal als Nederlanders
2: niet.
1: Helemaal
2: nee,
1: niks?
2: Nee, niks. Gewoon, en in de winter heb je sneeuw. Dus toen ik eerst de sneeuw zag, toen ik in het ziekenhuis was, feest van mij, is dat sneeuw.
1: Je wist niet eens wat het was.
2: Ja, want nee. Je leest boeken over sneeuw.
1: Ja.
2: De herfst van de bladeren van de bomen gingen zingen. Maar weten wij wat dat is?
1: Oh, ja.
2: Dus nou, toen de eerste keer sneeuw zag, denk ik, oh, is dat dan?
1: Ja.
2: Alle havens.
1: Dus je had wel al van Gouda gehoord?
2: Tuurlijk, we moesten allemaal leren, al die havens. En moet je niet lachen wat ik nou ga zeggen. Enschede, zeiden we, Enschede.
1: Oh, ja.
2: Omdat we niet beter wisten.
1: Ja.
2: Het is Enschede.
1: Ja.
2: Maar wij lachten er niet eens om.
1: Nee, je weet het niet anders.
2: Je weet niet beter.
1: Nee. Maar doet dat achteraf dan ook geen pijn?
2: Van wat?
1: Nou, dat die Nederlanders dus bijna niks over Suriname wisten.
2: Nee, helemaal niet. Dan maar niet. Ik vind het gewoon raar.
1: Ja, je vindt...
2: En wat ik nog raar vind, ik wil het niet vertellen, maar ik maak me wel boos om. Ik ga het nu wel vertellen. Ik vind, ik ben als Nederlandse met een Nederlands paspoort geboren.
1: Mm-hmm.
2: Ja?
1: Ja.
2: En de Nederlandse Surinamers die hier zo lang wonen, in mijn geval, krijgen geen 100% AOW.
1: Oh.
2: Kan me niet schelen, ik zeg het toch.
1: En dat voelt wel als onrecht.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Is dat nog steeds, voelt dat nog steeds als discriminatie?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ben er niet mee eens.
1: Nee. En terecht.
2: Ja. Ik kan toch niks aan doen dat ik een Nederlands paspoort geboren ben. Ik heb toch niet om gevraagd. Suriname was toch een onderdeel van Nederland. En weet je wat gebeurde? Als koningin Juliana daar kwam in Suriname, waren alle scholen vrij. En dan moesten we langs de kant staan. En dan kwam zij met een grote auto langs. We gingen met vlaggetjes aan maar zwaaien. En mijn vader werd boos. Hij zegt van, wat een onzin allemaal. Zij komt hier, wij moeten allemaal paraat staan. En wat brengt ze voor ons? Wat krijgen wij van haar? Wij hebben armoede hier. En dat is wel zo. Vind je het gek dat heel veel mensen toen vertrokken zijn uit Suriname om hier een goed leven te hebben? Vindt terecht?
1: Ja. Ja, en daarom ben ik dus dan benieuwd hoe dat dan voelt, dat vanuit Nederland die liefde dan niet terugkomt. En dat jij dan zegt, het doet me niks. Terwijl ik dan denk, het is toch het voelt een beetje oneerlijk.
2: Ik vind het wel. Ik heb er toch niet om gevraagd als Nederlands geboren te worden. Ik heb er toch niet om gevraagd.
1: Nee, maar want doordat jij dat Nederlandse paspoort hebt.
2: Ik bedoel, wij waren Nederlanders toen geboren waren. Behoorden wij Nederland.
1: En dan klopt het niet dat jij niet een heel AOW krijgt.
2: Nee.
1: Nee.
2: Daar word ik boos om.
1: Ja.
2: Dat vind ik onrecht.
1: Ja.
2: Sorry dat ik het zeg.
1: Nee, dat vind ik...
2: Ik ben op een leeftijd, maar ik heb een leven achter de rug. En ik heb zoveel in mijn leven meegemaakt dat ik op een punt ben gekomen dat ik het gooit er alles uit. Kan me niet schelen.
1: Nou, dat is wel, want je begint je verhaal met, je kwam hier, je was jong en bleu en bang. Dat heb je wel van je af weten te schudden.
2: Helemaal. Ik ben daardoor sterker geworden.
1: En hoe heb je dat jonge, bange meisje van je af weten te schudden naar een sterke, sterke vrouw?
2: Dat zingt toch een liedje dat je gehoord hebt van...
1: Door de wind.
2: Ja. Je gaat door en door, je wordt sterker, je krijgt veel meer energie. Door schande en schade word je wijs, zeggen ze. Doordat je veel hebt meegemaakt, word je alleen maar sterker. Ja. En kan je het leven goed aan.
1: Ja, want
2: en ik ben niet bang. Ik ben jaren nederig geweest. Omdat ik bang was. Alleen was. Eenzaam was.
1: En wanneer is dan dat kantelpunt gekomen dat je dacht, ik ben niet meer bang. Ik kan dit
2: aan. Het gaat vanzelf. In de loop der jaren heen. Het ontstaat. Dan kom je op een moment dat je denkt, zo.
1: Kijk eens wat ik heb gedaan. Is
2: ja.
1: dat het?
2: Ja.
1: Want jij... je kreeg je eerste zoon.
2: Ja.
1: Je hebt een eigen huis.
2: Ja.
1: Je bent ondertussen uit het laboratorium. Je werkt weer als...
2: Nee, ik ben later de directeur, de zuster Gerobina was hoofd van de afdeling van chirurgische afdeling bij de dames. Mm-hmm. En die kende mij. Ze mocht me heel graag. En hoe komt dat? Doordat ik op kamers woonde en wij waren van huis uit gewend rijst te eten. Die hadden we niet. Dus wij gingen op de kamers een beetje, zo'n pitje gingen we met een, ik woonde samen met een Antilliaans meisje, mm-hmm. gingen we rijst maken op ons kamer. Allerlei hapjes en dingen, omdat we trek in hadden. Stiekem.
1: Ja, ja.
2: Stiekem.
1: Gewoon in goed eten.
2: Ja, maar dat mocht niet. En toen ging ik s'avonds laat, want die nonnen woonden in het ziekenhuis.
1: Mm-hmm.
2: Allemaal.
1: Ja.
2: Op de Graaf Lorenzweg. Is een onderdeel van Joostse ziekenhuis. En dan ging ik s'avonds laat stiekem een beetje eten voor haar brengen. En daardoor was ze gek op mij.
1: Ah.
2: En toen ze directrice werd van bejaardenhuis Savelberg.
1: Ja.
2: Heeft ze aan mijn vriendin gevraagd, waar is Gangadin? Ze zocht naar mij. En toen zegt mijn vriendin, ze heeft 5,5 jaar in verpleeghuis Bloemendaal gewerkt. En ze wilde nu even rust.
1: Want je had ondertussen Ivo.
2: Ja. Dus, ja. En toen zei ze vragen of ze mij belt. Toen heb ik haar gebeld. Toen zei ze, Gangadin, kom jij bij mij werken 1 avond in de week? Ik zei, nou, ik heb niet zoveel zin, maar ik doe het. Omdat jij het me vraagt. En zodoende ben ik 2 avonden in de week gaan werken. Ik heb 10 jaar volgemaakt.
1: Intussen heb jij...
2: Intussen was ik, had ik mijn opleiding schoonheidsspecialiste was ik ook begonnen. Want
1: ja.
2: toen ik in 5,5 jaar... verpleeghuis Bloemendaal werkte. Toen ging de opleiding schoonheidsspecialisten doen in de avonturen.
1: Ja, en toen heb je dus een opleiding erbij gedaan.
2: Ja.
1: Je had een zoontje.
2: Ja, die had ik al.
1: En toen was je zwanger?
2: Toen was ik zwanger van een tweeling. En toen ik in Huizen Zavelberg avonddienst draaide, was ik uiteraard zwanger. En, maar ik voelde me niet goed, maar ik bleef werken. Ik heb exact 10 jaar volgemaakt.
1: Ja.
2: Exact. En toen zei zuster Gerubina, wil jij die kinderen bij ons komen dopen? Zeg ik, oh nee, dat zal mijn man nooit goed vinden. Zeg, mijn man wil naar eigen kerk de kinderen laten dopen.
1: Ja.
2: Dus, en toen na 10 jaar ben ik gestopt in Huizen Zavelberg. En heb ik gewacht met de salon te starten. Toen die kinderen 4 waren, toen heb ik ze naar school gebracht. En gelijk diezelfde dag doorgereden naar de Kamer van Koophandel ingeschreven. En toen ben ik gestart met mijn schoonheidssalon. Deed ik 's morgens 1 behandeling, 's middags 1 behandeling en 's avonds 1 behandeling. En 5 avonden erbij.
1: En dit is denk ik een beetje het door de wind, het harde werken. Want jouw tweeling was vroeg geboren?
2: Te vroeg.
1: Hoeveel te vroeg?
2: Ze zijn eind 29, zoals jij weet, je hebt ze altijd gekend, van 29 april. Ze hadden in juli moeten geboren worden.
1: April, juli.
2: Juli moesten geboren worden, maar ze zijn 29 april geboren.
1: Ja, mei, juni. Oei. Ja.
2: Dus toen ben ik 's nachts, ik had 's avonds gewerkt. En 5 uur in de ochtend moesten we naar het ziekenhuis. Naar Joostse ziekenhuis een paar dagen gelegen. Toen ging het niet goed. En toen hebben ze met spoed overgebracht naar Leiden in het ziekenhuis. Ik had een hele fijne arts. En die zei, ik probeer jou niet in Dijkse ziekenhuis. Want dan kan je de baby's niet elke dag zien. Dus ik probeer jou naar Academisch Ziekenhuis in Leiden onder te brengen.
1: Mm.
2: En het is toen gelukt. En dan moeten de kinderen die heel klein zijn en te weinig wegen, afdeling neonatologie. Heb je wel eens van gehoord? Voor hele kleine baby's. En zoals jij weet, Ahil was 1 kilo. En Tanuya was 12 ons.
1: Och.
2: En dan worden die kinderen ondergebracht, afdeling neonatologie. En daar lag ook een vijfling.
1: Een vijfling?
2: Een vijfling. En toen werd alles hermetisch afgesloten. Want ze waren bang voor publiciteit. Want die vrouw die die vijfling heeft gekregen toen, was arts in het ziekenhuis zelf.
1: Oh.
2: En zo is het, hebben het heel lang en daar gelegen. En,
1: dus jij deed een opleiding?
2: En toen ik daar lag, moest ik de tweede deel van schoonheidsopleiding examen doen. Maar ik lag in het ziekenhuis. Ik mocht niet naar huis, ik had te hoge bloeddruk. Dus die arts die kwam en die zegt, wat doe jij met die boeken? Ik zeg, ik ben een beetje door een blader, maar ik heb gejokt. Want ik wilde per se mijn examen doen, tweede deel. Want vroeger, ik heb een heel andere opleiding als nu. Een erkend diploma. Toen was het, als je voor één vak gezakt was, moet je een jaar wachten opnieuw te doen. Dus ik wilde per se, wat ook gebeurde, mijn examen afleggen. Dus ik heb gejokt. Ik zeg, ik heb hulp thuis, mag ik alsjeblieft naar huis? Toen heeft Leo me opgehaald. Ik ben regelrecht naar je jaarbeurshal gegaan, naar Utrecht. En daar heb ik mijn tweede deel examen afgelegd en iedereen zat thuis te wachten die dag dat ik dood was.
1: Ach.
2: En toen kwam ik heel laat thuis en mijn zoon huilen en het zei, waar ben je gebleven? En toen heb ik gejokt. Ik zei, ja, het is laat geworden, maar ik heb mijn examen, ik wilde mijn examen halen, tweede ding. En dat heb ik, is gelukt.
1: Gehaald. En toen heb je de tweeling, dus heb je 4 jaar die meisjes grootgebracht. Toen heb je ze naar school gebracht. In plaats van dat je ging huilen, ben je naar Kamer van Koophandel.
2: Huilen, ben je gek. Waarom moet ik huilen?
1: Nou, dat ze naar school gaan, huilen.
2: Ben je mal, helemaal niet.
1: Je bent doorgereden naar de Kamer van Koophandel.
2: Ja. Ik sta nog steeds ingeschreven.
1: Met Leo, die achter je stond.
2: Ja, ik sta nog steeds officieel ingeschreven. Je kan me googlen en daar vind je me nog steeds.
1: En heb je veel hulp gehad?
2: Van niemand.
1: In die tijd?
2: Van niemand. Ik had geen familie, niemand. Zijn familie hielp mij niet, ik had geen familie. En later, de kinderen naar het consultatiebureau moesten, heb ik de buurvrouw gevraagd of zij met me meeging. En die heeft me altijd, als ik naar het consultatiebureau moest, eens een half jaar, ging zij met me mee om 2 baby's te helpen uit te kleden, aankleden. Ik heb van niemand, van zijn familie, van niemand 0,0 hulp gehad. We hebben het samen moeten doen.
1: Dus dit is ook een beetje de door de wind.
2: Ja. Ja. Niemand heeft me geholpen. Niet zijn moeder, niet zijn zus. Niemand.
1: Maar je hebt 3 mooie kinderen grootgebracht.
2: Ja, en ze zijn succesvol, zoals je weet.
1: Ze zijn succesvol. En aardig en grappig. En vervolgens heb je lieve kleinkinderen.
2: Ja.
1: En jouw familie is ondertussen in die tijd blijkbaar naar Nederland gekomen.
2: Ja. Dus 6 zussen.
1: Dat zou ik ook wel eens in een kamertje willen zien.
2: Nou, we hebben gisteravond groot feest gehad. Familiefeest, zoals je weet.
1: Wat een pracht. Dus dat is dan denk ik... Is dat dan waarom jij kan zeggen... Ik heb dat jonge, angstige meisje van mij af weten te slaan.
2: Ja.
1: Omdat je aan jezelf hebt bewezen.
2: Ja. En daarom zeg ik nu, ik ben op een punt en op een leeftijd gekomen. Ik zal nimmer nederig zijn voor niemand dan ook.
1: Nee.
2: Ik doe het niet meer.
1: Nee.
2: Daar heb ik te veel meegemaakt. Ik heb veel moeten buigen en bedelen. En moeten verdragen en doormaken. Dat heeft gemaakt dat ik ben waar ik nu sta. En ik zal nooit meer nederig zijn voor niemand meer. Dat is klaar.
1: Maar wel liefdevol.
2: Liefdevol.
1: Dat ben je zeker.
2: Ja, want ik hou van mensen. Ik hou van mensen om me heen. Ik hou van drukte. Ik hou van koken. En ik maak graag mensen blij.
1: Dus het is, want je bent niet nederig, maar je bent wel liefdevol en gastvrij en ruimdenkend.
2: Ja.
1: Dus laten we, toch?
2: Ja.
1: Dat is,
2: ja, klopt. Dat is juist.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mooi.
2: Ja.
1: Heel mooi. Ja, nou, ik zou nog een uur door kunnen praten, maar onze tijd zit erop.
2: Ja.
1: Interessant, mooi, fijn, dankjewel.
2: Ja, ik heb het graag gedaan en ik wil best mijn verhaal vertellen. Maar mensen hebben er natuurlijk niks aan. Maar misschien, sommige mensen denken, zat het zo?
1: Ja.
2: En waar voor nest kom je? Wie zijn je ouders? Hoe ben je hier gekomen? Wat is je achtergrond?
1: Ja, Interessant. Dank. Dank voor je mooie en eerlijke verhaal. En dan gaan we eruit met bedankt Arjen Doelman voor de techniek natuurlijk. Het aflevering is terug te luisteren op de bekende kanalen. En dan gaan we nog even luisteren naar Benny Nijman. Oda Maastricht. Jij zet hem altijd hard, dus dat raden wij de luisteraar aan. Zet hem hard. Geniet ervan. En dan wens ik iedereen een prachtige zaterdag en een fijn weekend.
2: En ik ben heel dankbaar en blij dat ik mijn verhaal kon vertellen aan jullie. Dus dank daarvoor.
1: Graag gedaan.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageerden verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
1: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Waarom sta ik hier?
2: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
0: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daar vanaf te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
3: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
0: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land leveren de meeste files 5 à 10 minuten vertraging op. De A4 naar Amsterdam is weer vrij na een ongeluk. Maar tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp heb je nog wel een kwartier vertraging. Het is ook nog druk op de A44 van Den Haag naar Amsterdam tussen Wassenaar en Kaagdorp. Ook daar heb je nog een kwartier tijdverlies. En op de A20 naar Gouda rijdt het langzaam tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. De vertraging is daar bijna een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwe Stad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwe Stad.

0: Door Al Megens met het NOS-journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Het protest liep uit de hand, relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
1: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media. Ze hebben ook toegang tot NOS. En we horen ook echt van hen dat het heel veel effect op hen heeft.
0: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
2: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
0: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files veroorzaken een paar minuten vertraging, maar op de A20 staat het helemaal vast. Van Hoek van Holland naar Gouda, want bij Moordrecht is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De rijbaan is dicht. Omrijden kan via Den Haag over de A16, de A4... en dan over de A12 naar Gouda. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel elk moment vrij te geven. De andere kant op, naar Hoek van Holland, heb je tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel ook een kwartiertijdverlies. Op de N11 is het heel druk. Van Leiden naar Bodegraven voor de aansluiting met de A12 kost je 20 minuten extra daar. En op de A4 naar Amsterdam heb je ruim 20 minuten oponthoud voor knooppunt De Hoek. Dat heeft te maken met de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. Drie fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Drie weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer er nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortehoef en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalden het vorige maand de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt het onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat ook al file in onze regio. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag is na een ongeluk bij Den Haag-Ippenburg de rechte rijstrook dicht. Het oponthoud is 10 minuten. 10 minuten vertraging ook op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En op de N210 vanuit Rotterdam naar Schoonhoven bij Krimpen aan de IJssel 2 kilometer file. Met ook daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer er nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda heb je voor knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. A20 naar Gouda, bij Moordrecht 10 minuten extra. En de A44 van Amsterdam naar Den Haag ben je tussen Warmond en Oegstgeest 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. De schoten zouden zijn gelost door zijn beveiligingsmensen. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. De Nederlandse online bank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het weer dan nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken de stevige buien over met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en dan wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Roelevarensveen 10 minuten vertraging. En de A4 naar Rotterdam vanuit Den Haag voor de Keteltunnel een kwartier extra. A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk doe je er ook een kwartier langer over. En de A20 naar Gouda bij Moordrecht is het oponthoud 10 minuten. De N201 van Hoofddorp naar Uithoren tussen de A4 en Schiphol-Oost 10 minuten vertraging. En op de N211 vanuit Hoek van Holland naar Den Haag-Zuid heb je voor de aansluiting met de A4 ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekend maakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het vooral langzaam op de A4 en de A16. Vanuit Amsterdam naar Den Haag over de A4 doe je er 20 minuten langer over tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En diezelfde A4, maar dan verder in de richting van Rotterdam, tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein, heb je 3 kwartier vertraging. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, moet ik zeggen, tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug, 1/2 uur vertraging door een auto met pech. En de andere kant op, tussen de Van Brienenoordbrug en Dordrecht Centrum, doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Schiphol en Hoogmade een 30 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Ook op de A4, maar dan verder in de richting van Rotterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en de Keteltunnel 20 minuten extra. A16 van Rotterdam naar Breda, tussen het Terbrechtseplein en Dordrecht, heb je een 30 minuten vertraging. En op de N201 van Hoofddorp naar Uithoorn, tussen de A4 en Schiphol-Oost, doe je er 20 minuten langer over. Dat geldt ook voor de N210 naar Rotterdam, voor de aansluiting met de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
1: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
0: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook 1 keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
2: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, dat is wel enigszins opvallend als je het zo bekijkt.
0: Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda, tussen het Terbrechtseplein en de Moerdijkbrug, heb je nog een half uur vertraging. A20 naar Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Terbrechtseplein, doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
6: Hallo, Marcia hier van Radio Totaal Normaal. Deze uitzending is een herhaling.
7: Sorry.
6: Ja, eenstemmig deze keer. Meegezongen worden, luister.
8: We hebben zin

Ja, je luistert weer naar een nieuwe uitzending van Radio Totaal Normaal op Gouwestad. Ja, het is 16 mei 2024, of als je later luistert dan niet meer. Maar ja, Totaal Normaal, een programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb toch echt wel een beetje de zomersmaak te pakken. En ja, om dit gevoel voor te zetten, hebben we vandaag een luchtig onderwerp. Misschien wel een heel luchtig onderwerp. In het kader van de vakantie die veel mensen misschien al hebben geboekt of nog gaan doen, en proberen we tot de naakte waarheid te komen van het onderwerp van vandaag. En dat is natuurisme en naakt recreëren. Ja, wat is natuurisme en waarom zou je dit doen? Zijn dat dan allemaal perverselingen? En ja, wat is er mogelijk als je daarin geïnteresseerd bent? Daarom spreken we vandaag Christine Kouwman, woordvoerder van de NFN Open en Bloot. En Ida Molenaar, woordvoerder naar ons weten van de camping De Bessenhof uit Reewijk. Dat is een naturistencamping. En we gaan nog wat feitjes af. En we sluiten weer af, zoals altijd, met een gedicht. Dus ja, hou je vast. Maak je broekriem vast, of juist niet. En daar gaan we dan.

0: Ja, je kan het wel weer horen. Jaap heeft de muziek weer uitgekozen. Dat is altijd weer een lekkere stijl, hoor. Pudding on the Staal. Lonnie Donegan. Ja, soms wil je kleren aan, soms wil je kleren uit. Voor iedereen die liever zonder kleren rondloopt, is de NFN een vereniging voor naturisten en aangesloten naturistenverenigingen. Die zich onder andere sterk maken voor de belangen van naturisten en de acceptatie hiervan. En wat naturisme is, of er andere soorten zijn en wat daar de verschillen dan van zijn en wat ze precies doen en organiseren, vragen wij aan Christine Kouwman, woordvoerder van de NFN Open en Bloot. Aan de telefoon, Christine Kouwman, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, bedankt dat u in de uitzending wilde komen.
1: Graag gedaan.
0: Ja, allereerst, voor de luisteraar, wie bent u?
1: Nou, ik ben Christine Kouwman en ik ben directeur-bestuurder bij NFN Open en Bloot.
0: Directeur-bestuurder, kijk. Ja, wij hoorden woordvoerder, maar bestuurder en directeur. Nou, is dat een...
1: Ook woordvoerder, hoor.
0: Ook woordvoerder, ja.
1: Want ik sta je nu gewoon ook te woord. Ja,
0: dat is ook wel weer waar. Eigenlijk iedereen die geïnterviewd wordt hier is toch wel een soort van woordvoerder.
1: Ja, toch? Uiteindelijk wel, ja.
0: want wat doet u dan precies binnen in de organisatie dan als directeur en bestuurder?
1: Ja, wat een directeur en de bestuurder eigenlijk bij iedere organisatie doet, dat is met name het bureau aansturen en zorgen voor strategie en beleid.
0: Ja.
1: Ja. Oké. Okay. En dat is niet zo, misschien ook niet heel anders. Nee.
0: Ja, en doet u dat al lang?
1: Ja, intussen werk ik alweer 8 jaar.
0: Kijk, dus niks vreemd en alles kunnen we vragen, begrijp ik al.
1: Ik laat me graag uitdagen.
0: Nou, ja. Helemaal goed. Wij dagen graag uit. Dus. Goed,
1: hoor.
0: want hoe bent u dan bij de NFN terechtgekomen? Heeft u daar zelf ook ervaring met naturisme, zeg maar, bijvoorbeeld?
1: Nou, dat was niet de hoofdreden. Natuurlijk heb ik dat wel. Maar ik ben vooral ook gaan solliciteren. Omdat ik de functieinhoud heel erg leuk vond.
0: Oké, okay. Maar dat stond eigenlijk naast van dat u eigenlijk ook naturist bent.
1: Ja, ik was op zoek naar een andere baan en toen zag ik dit en toen dacht ik, oh, dit vind ik wel heel erg leuk. En daarnaast ben ik ook nog iemand die ook graag naakt recreëert. Dus het is niet dat ik NFN niet kende, dus dat maakt het voor mij wel een hele mooie combinatie.
0: Ja, dan sluit het natuurlijk gewoon naadloos aan wat dat betreft.
1: Ook ik ben maar een van de zoveel met mijn eigen belevingen natuurlijk. Dus in principe in mijn werk maakt dat niet zo heel veel uit. Want wij zijn er voor alle naaktrecreanten in Nederland.
0: Ja, want dat is natuurlijk... Ik ben benieuwd naar uw eigen stukje daarin ook wel. Want u zegt, ik ben naaktrecreant. Dat betekent dus dat u... Want wat houdt dat dan in? En hoe is dat dan? Is het een soort algemene noemer, naturisme? Of zijn er andere soorten?
1: Oké, okay. Nou, dat zijn heel veel vragen. Ja, ik praat inderdaad over naaktrecreant. Dat doen wij sowieso binnen NFN. En eigenlijk praten we over niets anders. Wij gebruiken eigenlijk het woord naturisme en nudisme en blootloper. En nou ja, wat je daar allemaal voor kan voorzinnen voor hokjes, dat gebruiken wij niet. Wij richten ons meer op het gemeenschappelijke wat naaktrecreanten hebben. En hoe je het beestje ook noemt, we hebben één ding gemeenschappelijk en dat is dat we allemaal een gevoel van vrijheid ervaren. En wij vinden het belangrijk om juist het gemeenschappelijke te benadrukken. Mm-hmm. En niet zozeer de verschillen.
0: Ja, nou ja, ik begrijp dat.
1: Dat is natuurlijk ook gewoon zo. Als je 2,5 miljoen mensen hebt die naakt recreëren,
0: kijk,
1: dan kan je misschien zelf ook invullen dat die mensen niet allemaal hetzelfde zijn. En ook niet waarschijnlijk allemaal met dezelfde ideeën heel graag zonder kleren zijn.
0: Ja, want u benoemt al naaktloper, naaktrecreant, nudist, naturist. En als NFN benadrukt u vooral de overeenkomsten en maken jullie je sterk voor naaktrecreant zijn, basically.
1: Ja.
0: Maar toch vraag ik me wel af wat dan de verschillen zijn. Want voor mij is het een hele nieuwe wereld. Hè? Dus,
1: dat is ook prima, maar daarom zeg ik ook.
0: Ja.
1: Ik kan de verschillen zijn onduidelijk, zeker in die termen. En daarom hebben we

0: deden vanuit een bepaalde lifestyle, vanuit een bepaalde levenswaarde. Eigenlijk waren die mensen ook heel vaak vegetarisch, dronken geen alcohol, rookten niet, waren heel erg bewust met zichzelf bezig met de natuur, voelden zich ook heel erg één met de natuur. Zij noemden zichzelf toen ook naturisten. Nou ja, later zag je natuurlijk dat heel veel, en dat zie je nog steeds, maar daar kom ik dan op, dat eigenlijk heel veel mensen ook wel heel graag bloot gingen, maar eigenlijk niet zozeer aan die levenswaarde hingen. Dus die waren niet vegetarisch en die dronken wel alcohol en rookten. Konden zich eigenlijk niet helemaal onder de noemer naturisme vinden. Die werden toen nudisten genoemd, of noemden zichzelf zo. Dat waren toen ook al een beetje over. Hè? Want eigenlijk als je kijkt naar Engelstalige landen, daar praten ze heel veel over nudisten. Je ziet ook dat de media eigenlijk altijd over nudisten praten en niet over naturisten. Intussen zijn we heel veel jaren verder. Heeft iedereen een eigen invulling over naturist en nudist. Vandaar dat wij zelf vanuit belangenbehartiger ook niet meer precies weten wie wat is en ja, wat iemand daar nou onder verstaat. Ook omdat het overal door elkaar gebruikt wordt eigenlijk.
1: Dus zelfs voor jullie geen touw meer vast te knopen, zeg maar, op een gegeven moment.
0: Eigenlijk niet. Je ziet wel natuurlijk dat de aangesloten verenigingen die bij ons, die noemen zich nog wel heel vaak naturistenvereniging, maar die dateren ook nog heel vaak uit de tijd van 1960. Dus dat is op zich ook logisch dat ze zich nog steeds naturistenverenigingen noemen. Maar ook daar wordt zeker alcohol ook gedronken. Daar zijn niet meer alleen vegetarische mensen. En er wordt zeker ook, denk ik, door mensen ook zeker gerookt. Dus je ziet wel, zeg maar, dat daardoor het steeds meer aan het verschuiven is.
1: Ja, ja.
0: Wij hebben wel een groot marktonderzoek laten doen onder die 2,5 miljoen naaktrecreanten. En dan zie je wel twee verschillen. En dan zie je eigenlijk één groep. En die is heel groot. Dat is eigenlijk de grootste groep is die mensen gaan naakt recreëren en hangen en het dan ook echt aan het recreëren. Dus daar waar mensen badkleding aantrekken, doen zij dat niet.
1: Ja.
0: Daar zit geen leefstijl en levenswaarde achter, maar puur van, goh, ik vind een pak niet lekker zitten. Waarom zou ik het aandoen? Ik lig veel liever in mijn blootje op het strand of als ik op vakantie ben en ik heb een vakantiehuisje gehuurd. Dat je dan zoekt naar iets wat lekker vrij ligt, dat je lekker zo in je zwembadje kan springen.
1: Ja.
0: Die gaan ook graag naar campings toe, want dat doen heel veel Nederlanders, ook naar geklede campings. Daar gebeurt ook niks anders dan wat je op een geklede camping ziet, behalve dat mensen geen badkleding aan hebben.
1: Ja.
0: De andere groep, hè, die is wat kleiner en die hebben het wel veel meer. Die recreëren natuurlijk ook graag bloot, wat ik net noemde. Maar daar is het wel een belangrijke levenswaarde voor.
1: Ja.
0: Die vinden misschien af en toe kleren helemaal niet zo lekker zitten. Of die vinden het leuk om gelijkgestemde tegen te komen. Daar is bloot iets meer voor dan alleen maar recreëren.
1: Ja, ja, op die manier. Dus van oorsprong is het, zeg maar, vanaf 1960 zo'n beetje zijn de naturisten gekomen. En dat was meer een beetje richting inderdaad de één met de natuur. En het zegt natuurlijk al naturisme. Ja. En dan heb je de de nudisten die dan niet per se met de natuur, maar gewoon graag even geen kleren aan willen.
0: Nee.
1: Ja, en nu hebben jullie dus onderzoek gedaan. En omdat de terminologie eigenlijk allemaal een beetje vervaagd zijn, heb je dus vooral de recreanten die dus waar badkleding wordt gedragen, liever niet doen.
0: Daarom zeggen we naaktrecreanten, want daar valt wat ons betreft echt
1: alles onder. Ja.
0: En wij willen er ook voor allemaal zijn. Wij zeggen ook niet het ene is beter of slechter dan het ander. Want iedereen geniet van het bloot zijn en dat vinden wij als belangenbehartiger heel erg belangrijk.
1: Ja, dan heb je in die zin natuurlijk een goede overlap met elkaar.
0: En daar zit ook een grijs gedeelte tussen, want je bent soms niet alleen maar dit of alleen maar dat. Maar dit is wel een grove onderverdeling die ook wel heel veel herkenbaarheid oplevert bij de naaktrecreanten zelf. Dat je echt ziet, oh ja, daar zit inderdaad, de ene doet het echt wel meer vanuit

0: recreatievormen, die andere meer vanuit hun levenswaarde.
1: En hoe zit dat met u dan bijvoorbeeld?
0: Nou, ik denk dat ik het ook meer doe vanuit. Ja, ik heb gewoon echt de pest aan bikinis. Ik begrijp eigenlijk helemaal niet waarom die dingen zijn uitgevonden. Volgens mij hebben ze ook geen toegevoegde waarde. Want het is ook niet zo dat je ze zou dragen omdat je je zou schamen voor je lichaam. Want een bikini doet dat daar ook niet zo heel veel aan, denk ik. Als je daarvoor zou gaan recreëren. Ja. Ik denk dat je vooral recreëert voor jezelf en om lekker te ontspannen. Ja, en ik denk, waarom zou je zo moeilijk doen? Met allemaal zand in je broekje als je hebt gezwommen en lijntjes die verbranden. En
1: ja,
0: het zit gewoon helemaal niet lekker. Dus ja, wat ben ik? Ik ben eigenlijk niks. Ik wil eigenlijk ook niet in een hokje gestopt worden.
1: Nee, oké, fair enough. En denk vanuit wat u net al beschreef, ook logisch dat u dat zo benoemt natuurlijk. Ik bedoel in die zin inderdaad van, het is een soort van de norm om gekleed te zijn in deze maatschappij, lijkt het. Maar inderdaad, als je er verder over na gaat denken, is het eigenlijk ook wel heel erg gek.
0: Ja, maar ja, als je het zo bekijkt, we worden allemaal bloot geboren. Niet met een zwembroekje of een bikini of met kledingstukjes aan.
1: Nee, dus inderdaad, doe maar gauw wat aan, want dit kan echt niet.
0: Op zich is kleding ook heel functioneel.
1: Tuurlijk,
0: En ik moet zeggen, ik heb ook heel graag wel ook kleren aan af en toe als ik uitga of iets ga doen dat je ook mooi kan maken. Ik bedoel, dat is het ook wel weer het leuke van kleding. Ja. Dus het is ook niet dat en er zijn ook mensen in onze achterban die vinden kleding echt niet lekker zitten. Dat kan ook. Het is allemaal goed, weet je.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk ook wat wij vanuit NFV heel erg belangrijk vinden. Waar we ook echt wel onze campagnes ook op inzetten. Zo van, laat iedereen zijn eigen keuze maken en heb daar respect voor. Wij pleiten niet ervoor dat heel Nederland bloot moet. Maar wij pleiten er wel voor goh, heb respect voor de keuzes die mensen maken. Je kan het ook doen. Misschien moet je het eerst een keer proberen voordat je er een oordeel over hebt. Hè. Dat zouden we wel het liefste zien.
1: Ja.
0: Heel vaak zijn er al oordelen of vinden mensen van alles zonder dat ze het ooit zelf hebben geprobeerd. En wij weten, als je het één keer hebt geprobeerd, dat je niet meer anders wil. Dus dat is wel. Maar we hebben wel zoiets van, iedereen moet vooral doen waar je jezelf prettig bij voelt.
1: Nou ja, dat denk ik dat het een goede insteek is. Ik bedoel, wat dat betreft kennen mensen misschien toch ook wel een beetje. Als je naar de sauna bent geweest, loop je ook naakt. En dat is misschien de eerste keer heel erg spannend. Maar ik ben dan bijvoorbeeld zelf ook naar de sauna gegaan. En in eerste instantie vond ik het raar. Weet je wel, dat er gemengde kleedkamers waren. Dat ik denk van, maar dat je gaat toch naakt. Dus dan maakt dat ook niet uit. En dan doe je het eenmaal en denk je, wat lopen er voor mensen dan rond? Weet je wel, van is het heel raar of eng? Of word je heel erg aangestaard? En eigenlijk kan je dat gevoel binnen een paar minuten gewoon loslaten. Wanneer de ronde op een gegeven moment zie je het niet eens meer. En dan de eerste keer naakt zwemmen denk je ook van zo, dat is ook niet verkeerd. Wat dat betreft.
0: Dat is lekker, hè?
1: Ook
0: naar de sauna gaan is een vorm van als je dat in je blootje doet, is natuurlijk ook gewoon naar recreatie.
1: Voor mensen voelt het als een ver van je bed show. Maar ik denk dat een groot deel van de mensen dat al wel in een bepaalde mate ervaren hebben.
0: Dat sommige mensen het wel lekker in hun eigen tuin doen. Hè? Zo van, waarom, ik heb een lekkere beschutte tuin. Waarom zou ik in mijn eigen tuin in een zwembroek gaan liggen of mijn bikini aantrekken? Maar ook dan ben je natuurlijk wel gewoon lekker, ben je wel aan het naartrecreëren.
1: Ja, ja.
0: Het wordt ook af en toe door de media en in onze hoofden heel, heel groot gemaakt. Terwijl ik denk dat heel veel mensen het ook wel gewoon echt wel lekker vinden. En inderdaad, en wat ik ook heel veel hoor, en ik weet niet of dat ook jouw ervaring is, is dat als mensen in de sauna zijn geweest, dat je en je ziet weer een keer de echte mensenlichamen.
1: Ja.
0: Dat dan iedereen denkt, iedereen heeft wel iets. En ieder lichaam heeft wel iets. En eigenlijk zijn we allemaal mooi. Of je nou dik, dun of wat dan ook bent.
1: Dat vind ik heel mooi punt. Ja, want in die zin worden we natuurlijk gek gemaakt in de media met hoe iemand eruit hoort te zien. En dat dan zeggen ze niet zo hoort eruit te zien. Maar je wordt natuurlijk doodgegooid met al die gefotoshopte lichaampjes op foto's. En al die. En op het moment dat je dus naakt dus rondloopt, dan is het inderdaad, dan zie je pas weer wat een normaal lichaam is. Ben je gewoon een soort van, zo raar is het allemaal niet. Je denkt op een gegeven moment dat je een soort alien bent, omdat je niet voldoet aan wat je allemaal in de media en zo ziet.
0: Ja. Ja.
1: En ook dat stuk kan heel erg bevrijdend en op een goede manier confronterend. Ik weet niet of dat het juiste woord is, maar heel goed zijn dat je dat een soort van weer reset. Van, en zelfs al zie je een lichaam met al zijn imperfecties, dat je dan ook denkt van joh, dat is eigenlijk helemaal niet erg.
0: Nee. Iedereen mag er zijn zoals die er is. En zeker als je lekker aan het ontspannen bent.
1: Ja.
0: Dat doe je vooral voor jezelf en niet voor de ander, denk ik. En ja, wat jij zegt ook inderdaad over de social media. Ja, het lichaam en vooral het vrouwelijke lichaam is natuurlijk ontzettend geseksualiseerd.
1: Ja.
0: Dus als je ook zo naar een lichaam kijkt, ja, dan passen daar de mooie plaatjes ook wel weer bij. Terwijl als je natuurlijk gewoon naar een lichaam kijkt van god, dat hebben we en dan mag je je fijn in voelen. En het is goed zoals je bent. Ja, dan geeft dat een gevoel ook weer van vrijheid. Van ik mag er zijn wie ik ben. En anderen accepteren dat ook.
1: Ja.
0: Dat is ook heel mooi wat we ook altijd terugkrijgen van bijvoorbeeld mensen met stoma's. Of vrouwen die ziek zijn geweest en één of twee borsten moeten missen. Ook daar wordt eigenlijk nauwelijks op gelet. Het hoort gewoon bij het leven en bij hoe mensen wat mensen meemaken. En ook dan mag je er gewoon zijn.
1: Ja, en
0: dat
1: jij,
0: vind ik echt wel iets moois.
1: En misschien dat is inderdaad heel mooi. En juist misschien omdat het inderdaad niet geseksualiseerde naaktheid is, dan wat u ook zegt, van dat het daardoor ook veel meer geaccepteerd is. En, kan je zeggen dat je als naaktrecreant misschien wel dan een positievere body mindset hebt en ook naar anderen toe?
0: Nou ja, in ieder geval is het zo dat je je lichaam accepteert zoals het is. Ik bedoel, dus of je altijd een positieve mindset hebt. Ik bedoel, ik heb ook wel dat ik misschien als ik naar mijn lichaam kijk, dat ik denk, goh, ik had misschien een paar dingetjes ook wel liever anders gezien. Maar ik koester dat lichaam ook wel.
1: Ja.
0: Want je moet het er gewoon mee doen. En het is ook gewoon mooi zoals het is. En en juist als je tussen allemaal mensen bent die ook bloot zijn, waar je ook ziet dat ieder lichaam gaat gewoon door het leven heen en je ziet het ook veranderen. Nu zie je ook heel vaak dat mensen daar een beetje raar over praten. Hè? Van nou, als je oud bent, dan mag je niet meer als vrouw topless, want ja, dan heb je hangborsten of theezakjes. En dan denk ik, goh, maar een lichaam wat oud wordt, ziet er gewoon zo uit. En dat is ook goed. Zo gaan we er allemaal uit zien.
1: Ja.
0: Of diegene die daar iets over roept, die op dat moment een stukje op is misschien.
1: Ja, dat is
0: of
1: het natuurlijk.
0: Of die daar heeft laten doen en daar siliconen heeft. Maar dan nog is dat niet hoe het lichaam er eigenlijk uit hoort te zien op die leeftijd. Maar ook dat is respect hebben, denk ik, voor elkaar.
1: Ik denk dat het heel goed is. Gewoon een realistisch beeld ervan hebben. En het lichaam is natuurlijk ook gewoon functioneel. We moeten gewoon blij zijn dat we ons ingewanden binnenhouden en dat we ermee kunnen lopen. En snap je van een soort van, we zijn zo geobsedeerd met hoe het eruit ziet, dat we wel eens vergeten dat het gewoon ook de manier is om in dit leven rond te komen, weet je wel. En zo geobsedeerd door dat oppervlakkige natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik denk dat we eventjes een nummertje tussendoor gaan draaien. En dan ben ik straks heel benieuwd wat jullie dan zeg maar als NFN in zijn algemeenheid en verder allemaal nog doen. Blijf even aan de lijn hangen.

0: Je luistert naar Radio Totaal Normaal op Radio Gouwestad. En vandaag hebben we het over naakt recreëren. En daarvoor spreken we Christine Kouwman, directeur, bestuurder en woordvoerder van de NFN Open en Bloot. En zij is nog aan de lijn, als het goed is. Welkom terug, Christine.
1: Ja hoor, ik ben er nog steeds.
0: Hey, de NFN, waar staat dat überhaupt voor? Ik kon dat niet vinden op de site.
1: Nee, NFN staat in die zin voor dat wij de belangenbehartiger zijn voor naaktrecreatie. En we heten Open en Bloot. NFN Open en Bloot is de naam.
0: Jullie heten Open en Bloot, maar waar staan de letters NFN voor dan?
1: Nergens voor. Ooit waren we, en dat zijn ook hele oude letters, daarom kan je het ook niet meer vinden. Want we hadden het net over 1960.
0: Ja, ja.
1: En toen waren we een federatie voor naturistenverenigingen. Daar zijn we inderdaad ooit uit ontstaan. Maar intussen is dat niet meer zo. Zijn we er natuurlijk nog steeds voor de verenigingen. En die zijn ook nog steeds wel bij ons aangesloten. En daar werken we ook heel graag samen mee. En doen we ook, die ondersteunen we ook. Met verschillende dingen. Maar in principe zijn wij gewoon een eigen vereniging intussen geworden. Ook met eigen leden en aangesloten verenigingen.
0: Oké, zo, dat was een hele hoop. Maar goed, dus inderdaad, de NFN is meer al een bestaande afkorting geweest. Dus jullie hebben zoiets gehad van, nou, we laten dat zo. Ja. Maar we gebruiken eigenlijk de
1: Ja, ook omdat we het wel mooi vonden om het erin te laten staan. Omdat dat wel gewoon, nou ja, je stukje van je afkomst gewoon verzegelt.
0: Ja, maar eigenlijk is het dan NFN niet op letten en dan Open en Bloot.
1: Ja.
0: Oké. Ja, want jullie zijn nu ook een eigen vereniging geworden. Dus en jullie ondersteunen andere verenigingen.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja. En je kan direct lid bij ons worden. En dus als je lid bent bij ons, dan ondersteunt je ons werk. Zodat we ons werk kunnen doen als belangenbehartiging. We kunnen dan kennis en informatie delen. En nou ja, we zijn bezig met die maatschappelijke acceptatie. Wat ik nu eigenlijk aan het doen ben.
0: Mm-hmm.
1: Verenigingen die kunnen zich bij ons aansluiten. En daar doen we dan allerlei diensten voor terug. Voor het besturen van de vereniging. Dus daar zijn we een soort bond voor, zeg maar. Net als dat je de voetbalbond hebt, zijn wij de bond voor de vereniging.
0: Oké, jullie helpen met het besturen van de naturistenvereniging die zich aanmelden.
1: Want alle aangesloten verenigingen hebben natuurlijk een eigen bestuur.
0: Ja.
1: En wij ondersteunen de besturen.
0: Jullie ondersteunen dat. Is dat dan in praktische zin of financiële zin?
1: In praktische zin. Zij ondersteunen ons zodat wij wat werk voor ze kunnen doen. En daardoor en dat zit met name ook in het veiligheidsaspect om dat te organiseren met elkaar. Maar we organiseren ook de landelijke open dag, waar dan de aangesloten verenigingen ook in meedoen. En wij maken daar dan weer publiciteit voor. Wij zorgen dat er twee keer per jaar een verenigingskamer is, waar de besturen van alle aangesloten verenigingen bij elkaar komen. En waar we dan ook kennis kunnen delen kunnen kijken naar onze diensten en producten die we voor de besturen van de verenigingen doen. Of die nog actueel zijn of wat we andere dingen moeten doen. We hebben iemand op kantoor zitten die eerste contactpersoon is voor de besturen van de verenigingen. Wij organiseren of kopen de verzekeringen collectief in. Nou ja, zo doen we allemaal. Wij hebben ervoor gezorgd dat er ook een verenigingsportaal is waar zij ook met elkaar kennis kunnen delen. Maar waar vanuit de veiligheid ook weer hun leden ingevoerd kunnen worden. Die kunnen wij niet zien, behalve voor het veiligheidsprotocol, zoals we dat met elkaar hebben opgesteld.
0: Wat is dat dan voor veiligheidsprotocol?
1: Wij vinden het belangrijk, zeker daar waar we in ieder geval dat kunnen, en dat is voornamelijk ook bij de verenigingen die bij ons aangesloten zijn, is dat we proberen dat daar een zo veilig mogelijke omgeving is, omdat mensen zich toch ook echt blootstellen. En je wilt natuurlijk dat daar vooral ook mensen komen die daar op dezelfde manier in zitten en geen mensen, en die hebben we helaas ook, die daar misbruik van zouden kunnen maken. En daarom hebben we ook gezegd, dan maken we een NFN-jaarkaart die alle leden van de verenigingen die hebben ook zo'n jaarkaart. Die krijgen ze omdat hun bestuur is aangesloten. Die jaarkaart geeft toegang tot andere verenigingsterreinen, maar ook internationaal tot alle blootlocaties. Maar als je zo'n kaart niet meer hebt, dan kan je ook geen lid meer worden als wij die innemen.
0: Ja. Dat is ergens natuurlijk wel heel erg slim. Want ja, krijg je dan ook van tevoren heb je bepaalde eisen waar je aan moet voldoen om lid te kunnen worden? Of is het meer van als je het verpest, dan raak je kaart kwijt?
1: Beide. Als je lid wordt, moet je echt ook wel aangeven dat je geen juridisch verleden hebt. Dat vind je gewoon aan.
0: Wat voor verleden?
1: Geen juridisch verleden
0: geen uiting,
1: of misgrijpen of dat soort dingen. Want ja, dan wordt het wel heel lastig als je dan tussen blote mensen verkeert. Als je misschien een keer veroordeeld bent op pedofilie bijvoorbeeld, dan is het niet handig dat je dat je tussen allemaal blote jonge mensen en jonge gezinnen bent. Dus dat vragen we op voorhand. Dat vullen mensen ook in en zeggen dat naar waarheid is ingevuld. Als blijkt dat in de loop van de tijd of dat niet juist is. We hebben een eigen veiligheidscommissie. Die stellen wij weer vanuit NFN ook in. Die is onafhankelijk. Ook die adviseren wij af en toe ook als bestuurder. Maar ook de besturen van de vereniging bij ongewenst gedrag.
0: Ja.
1: En als zij kunnen dus adviseren die commissie om het lidmaatschap in te trekken. En op het moment dat bijvoorbeeld gebeurt bij een vereniging. Dat betekent op dat moment dat zo iemand ook geen lid meer kan worden bij NFN. Maar ook niet meer bij de andere verenigingen. Zodat we proberen dat zo veilig mogelijk met elkaar te houden.
0: Dat is natuurlijk wel heel slim. Want anders zou je weer, al zou je kwaadwillend zijn. Zou je weer naar de volgende vereniging kunnen stappen en het herhalen. Want wat is er van, bijvoorbeeld dus je mag geen juridisch verleden als je je aanmeldt. Kijken jullie dan ook specifiek naar wat je gedaan hebt? Want ik kan me voorstellen als jij fietsen gestolen hebt en je wordt daarvoor gepakt. Dat niet betekent dat je nooit naturist kan worden, zeg maar.
1: Nee. Klopt. Dus
0: dat was specifiek daarin. Ja.
1: Wij gaan dat ook niet controleren, want dat is niet te doen. Want wij hebben zo'n 40.000 leden. Maar we gaan er wel, en dat is natuurlijk wel, we zeggen wel dat je het naar waarheid hebt ingevuld. Als blijkt natuurlijk dat niet zo is, is dat ook een goede reden om lidmaatschappen in te trekken. Want dan heb je eigenlijk...
0: Fraude, ja.
1: Dus zo doen we dat met elkaar. En ik denk dat een hele mooie mooi iets is wat NFN zeg maar dan als koepelorganisatie organiseert. Voor de aangesloten verenigingen. De besturen van de verenigingen die wisselen natuurlijk ook nog wel. Mm-hmm. En ongeacht het bestuur wat er zit, blijft dit protocol gewoon altijd bestaan.
0: Ja, want ik hoor je dan zeggen van we willen dan dat je geen juridisch verleden hebt. Maar dat wordt niet gecontroleerd. Dat is ergens natuurlijk ook wel logisch. Want het is natuurlijk ook niet te doen om dat te gaan controleren. En dat houdt misschien ergens ook wel op. Want een van de dingen benoemde u dus van moet dan aan de juridisch verleden. Zijn er nog meer speciale eisen waar je aan moet voldoen?
1: Nee.
0: Nou, dat valt mee dus eigenlijk.
1: Kijk, wij gaan in principe van het positieve van de mens uit en we hebben een hele mooie waarde samen. En dat is dat we allemaal als we naartrekken hier een gevoel van vrijheid beleven. Maar daar zit natuurlijk wel een keerzijde aan. En die kant proberen we wel met elkaar ook vanuit diezelfde positieve gedachten wel aan te pakken.
0: Ja.
1: En dat is niet dat we op voorhand mensen afwijzen, maar we vragen wel om een stukje eerlijkheid. En dat gaat ook echt heel goed hoor.
0: Ja.
1: Maar helaas ook af en toe niet. En dan zijn we heel blij dat we dat protocol hebben met elkaar. En daar met elkaar dan de juiste acties op kunnen nemen.
0: Nou, dat is dan denk ik ook wel een goede oplossing die jullie daarop gevonden hebben wat dat betreft.
1: En we hebben natuurlijk ook nog een prettig blootlabel, dus dat is ook nog weer iets.
0: Een label?
1: Een soort keurmerk.
0: Okay.
1: Een keurmerk. Dus als je het prettig bloot keurmerk hebt, zeg maar, dan betekent dat ook nog, en dat hebben eigenlijk alle ook aangesloten verenigingen, dat hangt ook samen aan het protocol, dus die hebben het altijd.
0: Okay.
1: Er zijn ook nog wel wat commerciële bedrijven die bijvoorbeeld geen vereniging zijn en dus ook niet bij ons aangesloten kunnen zijn. In die zin hoe de besturen dat zijn, maar misschien wel een zakelijke samenwerking aangaan. En die kunnen dan ook zo'n prettig bloot label krijgen. En dat betekent dat je op een aantal allemaal op dezelfde manier met je gasten omgaat. Dus dat als mensen voor de eerste keer komen, dat je ze een beetje uitlegt, wat jij net zei, hè, ik vond het ook best wel een beetje spannend. Eerste keer in die sauna. Nou ja, dat we dat ook gewoon ook echt wel begrijpen. En mensen daar, als mensen dat fijn vinden, daar iets in begeleiden.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld alleenstaande mannen, die mogen niet op voorhand geweigerd worden. Allemaal dat soort dingen van, goh, hoe ga je nou op een prettige manier en een respectvolle manier, want dat zijn wel twee hele belangrijke waarden waar we ook allemaal trots op zijn. En hoe geven we daar dan vorm aan met elkaar?
0: Nou, ik vind het wel ook wel mooi dat je dan benoemt alleenstaande mannen. Dat is niet per se gelijke reden om afgewezen te worden. Soms heb je van die omgevingen die dan veilig moeten zijn en dan worden alleenstaande mannen ook gewoon geweigerd.
1: Ja, ja.
0: Omdat er dan al een beetje vanuit wordt gegaan dat dat dan met andere intentie is of wat dan ook. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet.
1: Niet in de nee, dat zeg ik ook van, we gaan van het positieve uit totdat het.
0: Ja.
1: Ik merk wel ook zeker op verenigingen dat de sociale antennes staan echt wel uit bij de meeste mensen. Dus op het moment dat er een gevoel is van een pluisgevoel, dan wordt dat meestal echt wel aangepakt.
0: Ja, die moet elkaar misschien ook een beetje controleren daarin. Is er ook nog een leeftijdsgrens waarin je kan aanmelden voor jullie?
1: Nee.
0: Nou, dus nee, kort en duidelijk.
1: Nee, nou ja, als je natuurlijk jonger dan 18 bent, dan vragen we wel natuurlijk. Maar dat is ook niet anders als bij ieder, of je nou bij naar een sportschool gaat en je wil daar gaan sporten. Als je jonger bent dan 18, dan vragen we sowieso even. Soms, als je jonger bent dan 16, dan vragen we soms nog even toestemming aan ouders. Van 16 tot 18 niet meer. Ja, eigenlijk haken we eigenlijk gewoon in op wat er gewoon ook in de maatschappij gangbaar is.
0: Ja, oké. Okay, nou, dat is wel heel goed, denk ik. Want ik denk dat mensen misschien wel dit vreemd vinden. Dat weet ik niet. Er liggen natuurlijk best wel taboes op naakt recreatie. Laten we het dan maar zo noemen. Welke taboes komt u, zeg maar, in uw werkveld tegen?
1: Nou, dat mensen denken dat je altijd dood moet zijn. Ik weet niet of dat echt een taboe is. Maar wel iets wat wel maakt.
0: Een voordeel,
1: dat als jij er één keer bent, dat je als je op een blootcamping bent bijvoorbeeld, dat je altijd in je blootje moet zijn. Terwijl je gaat natuurlijk, als je het koud hebt, gewoon ook kleren aantrekken. Daar hebben we kleren voor.
0: Ja.
1: Dat doe je op een camping, loop je als je en je gaat naar een textielcamping, zoals wij die noemen. dan loop je ook niet als je het koud hebt, dan trek je ook je bikini of je zwembroek uit en trek je wat warms aan. Dat doen naaktrecreanten ook gewoon. En net als op een textielcamping zal de ene wat langer in zijn zwembroek en het langer volhouden en minder snel koud krijgen dan de ander. Ook dat zie je.
0: Sorry, de verbinding wordt een beetje slecht. Ik weet niet of u ergens heen aan het lopen bent of zo, maar.
1: Nee, maar.
0: Ik hoor u bijna niet.
1: Zelfs als dat ik zat.
0: Het wordt nou iets. Nee, blijf eens praten. Ja, nee, het viel helemaal weg. Ja. Ik kon het echt niet meer volgen.
1: Wat heb je nog gehoord?
0: Dat als de ene heeft het koud en de ander, dat het nogal uitmaakt wanneer. Dat je niet altijd maar naakt bent als naakt recreant. Nee.
1: Een ander voordeel is natuurlijk dat mensen zeggen: gadverdarrie, je gaat met je bloed overal bovenop zitten.
0: Ja.
1: Ook dat is niet zo. Dat in principe is echt wel de norm. En dat wil je zelf ook. Dat je even op een handdoekje gaat zitten. Dat is hetzelfde als in de sauna. Ga je ook niet op het hout zitten zweten. Dan wordt er ook wat van gezegd. Dat is hetzelfde als dat je ergens op je blote kont zou gaan zitten. Over het algemeen zijn naaktrecreanten mensen juist die daar heel bewust van zijn. Onze naakstranden zijn aan het eind van de dag altijd weer netjes opgeruimd, terwijl op de textielstranden de vuilnisstranden langs moeten komen. Dat zou je op een naaktstrand nooit zien.
0: Oké.
1: Okay. Nee. Dus dat is eigenlijk een vooroordeel waarvan ik denk, goh, als je even heel goed kijkt, alleen al naar een naaktstrand, hoe die daar s'avonds bij liggen. en het textielstrand. Dan zie je echt wel dat naaktrecreanten daar veel bewuster mee omgaan. Ja. Dat is ook wel wat je veel hoort. Dan natuurlijk de grap, waar laat je je portemonnee?
0: Ja, waar laat je die dan?
1: Ja, die in je kleine bikini. Ja, waar laat jij hem? Als je bikini aan hebt, stop je hem in je bikinibroekje.
0: Ja, nee, dat is een goeie, dat is een goeie. Ja, nee, in die zin, dus die neemt wel een tas of iets mee.
1: Dat denk ik, hè? Ik denk dat jij hem in je tas laat, of niet, als je op stand ligt in je bikini.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, die ga ik ook niet in mijn bikini. Ja, nee, helemaal gelijk. Helemaal gelijk.
1: Ja, en dus dat zijn allemaal wel.
0: Ja, want ik denk ook misschien, die u nog niet benoemd heeft als taboe, zeg maar, dat het met seks gemengd is.
1: Ja, die komt natuurlijk niet zozeer bij mij. Zeker. Daar zijn we natuurlijk ook echt wel heel vaak. En ook vaak vanuit NFN als we ons werk doen. We hebben vorig jaar ook echt een persbericht uitgedaan. Wat wel ook door de media is opgepakt. Dat naaktrecreatie en seks, dat zijn twee verschillende dingen. Je gaat naaktrecreëren gewoon lekker om bloot te ontspannen. En seks hebben, dat doe je meestal wel in je blootje. En naaktrecreanten hebben ook zeker seks. Maar daarvoor ga je niet naaktrecreëren.
0: Nee. Ja, dat zei u in het begin natuurlijk ook al. Van het enige verschil is... Sorry?
1: Ja, ik zeg, daarvoor ga je de meeste mensen niet recreëren. Of je nou badkleding aan hebt of niet.
0: Ja. Nee, ik denk dat het ook wel belangrijk is om te benoemen... voor de mensen die dat nog een beetje in hun hoofd hebben. U zei natuurlijk zelf ook al in het begin van eigenlijk het enige verschil is... dat er geen kleren aan zijn. Weet je, het is niet met andere ideeën. Ja, want ik ben nog wel. We zijn bijna aan de tijd, maar we kunnen nog.
1: Nog kinderen? Is dat nog een leuk vooroordeel die je ook veel hoort?
0: Ja, daarom vroeg ik ook inderdaad naar de leeftijd. En dat is natuurlijk misschien ook wel gelinkt met dat seksstuk. Dat sommige mensen naaktheid met seks verwarren. En dan niet snappen dat een kind... Weet je, van oh, dan zien ze mensen seks hebben. Ja, dat is toch wat anders.
1: Ik denk juist dat het mooi is dat kinderen al die blote lichamen zien. En juist leren je eigen lichaampje ook te accepteren. En...
0: Zeker.
1: En het zit in kinderen. Het zit in ons, het bloot zijn. Ik weet niet of je zelf kinderen hebt, maar ik heb dat ook bij mijn eigen kinderen gezien. Mm-hmm. Kinderen zijn over het algemeen heel makkelijk met bloot, maar we leren het af.
0: Ja. Ja, er is ook zo'n programma op tv een tijdje geleden geweest, geloof ik. Dat dan volwassen mannen en vrouwen, zeg maar, ik geloof dat het voor een kinderklas was of iets. En die lieten zich naakt zien. En er is toch een gezeur omgekomen gewoon ook. Van, dat laat je toch niet kinderen zien. En toen dacht ik, hè, maar dat is toch juist, lijkt me heel helpend. Ook misschien voor je zelfbeeld voor later. Als jij alleen maar blootgesteld, waar we het eerder over hadden, blootgesteld wordt aan al die, al die mooie poppetjes die bewerkt zijn. Ja. Dat je gewoon een normaal mensenlichaam ziet. Weet je, van dat is, we zijn allemaal niet zo raar. Weet je?
1: Nee, en als je dan voor het eerst weer, als je wat ouder wordt en je ziet blote en je leert dan met bloot omgaan richting porno, dan zit het allemaal in het seksuele.
0: Ja.
1: En dat is gewoon zonde. Ja.
0: Zeker, zeker. Ja, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik ooit bij een zwembad was. En er liep een jongetje, die liep per ongeluk een hokje in of zo. En die zag daar een naakte man. En dat kindje keek een soort van naar die ouders zo van, help, wat moet ik hiermee? Weet je? En toen zei die ouders ook van, maar dit is gewoon, weet je, van, het is niet erg. Weet je, zo van, het is gewoon een naakte man, meer ook niet, weet je wel. En ik vond het zo goed hoe die ouders daarmee omgingen, weet je wel. Van, in plaats van, wat een perverseling met ze, weet je wel. Maar hij zat gewoon in zijn hokje, weet je. Het was niet alsof hij met zijn piemel aan het zwaaien was of zo, weet je wel.
1: Nee.
0: Ja.
1: Dat doen de meeste mannen niet, nee.
0: Nee, dat zou het worden. Als laatste, is er nog iets wat je nog kwijt wil? En nog iets wat je misschien iets wat je wil bereiken met de NFN nog in de toekomst?
1: Jazeker. We zijn vooral heel erg druk met toplessonnen. Want je ziet dat vrouwen dat steeds minder doen. Terwijl wij alle vrouwen op ieder stand in Nederland topless mogen zonnen. Daar waar mannen dat mogen, in zwembroekje, mogen vrouwen dat ook.
0: Ja.
1: Dus wij hebben nu al heel veel jaren achter elkaar de Nationale Topless Dag. Die is altijd op 21 juni. En dan roepen we juist alle vrouwen op om, als je dat wil, hè, want dat nogmaals.
0: Ja, uiteraard, ja.
1: Maar als je het wil, laat je niet verhaal weerhouden. Je hoeft geen perfecte borsten te hebben. Je doet het vooral voor jezelf. En als je zo'n bovenstukje niet lekker vindt, laat hem lekker op iedere zonnige dag lekker uit. En doe vooral waar jij je prettig bij voelt, want het mag.
0: Ja.
1: Dat is een belangrijke die wij ieder jaar weer roepen. Die gaan we 21 juni gaan we weer de persbericht daarvoor uit. Ja, en altijd in juli beginnen wij met onze mediacampagne. We hebben intussen een podcast, Bloot Gewoon. Eigenlijk, die kan je gewoon op Spotify vinden. Misschien ook leuk voor jou om te luisteren. Want eigenlijk alle punten die we hebben besproken worden daar wat uitgebreider besproken in de podcast.
0: Ja, het is ook zoveel inderdaad nog wat ik zou willen weten.
1: Ja. Ik denk dat doe ik samen met Koert-Jan de Bruin. We hebben echt, en dan praten we over blootgewone zaken. En dat gaat af en toe ook over kindjes, maar ook over kunst. Dat, nou, over van alles. En dan altijd vanaf jullie proberen we ook altijd 1 of 2 weekjes, wat helaas stopt, is dan ons budget op, om ook wat campagnes op de radio en op de televisie te draaien.
0: Ja.
1: En we maken altijd een digimagazine en kennisquizjes. Dus 9 juni is de open dag. Dus dan gaan alle naturistenverenigingen maken hun deuren open en kan je allemaal vrijblijvend een keer daar gaan kijken. Dus er is nog voorlopig van de zomer weer genoeg te doen.
0: Nou, ik hoor het alweer. Ja. 21 juni mag je borsten vrijgeven als je het wil. En ja. Anders ook, want ja. Ik hoorde net dat uit betrouwbare bronnen dat je dus elk strand eigenlijk gewoon topless mag. En 9 juni is er open dag voor alle naturisten en naaktrecreatieverenigingen. Podcast Bloot Gewoon. En de website van jullie, misschien voor de mensen die geïnteresseerd zijn. De nfn.nl was dat, geloof ik.
1: En daar zou je ook op nieuwsbrieven kunnen abonneren. Daar kan je, ook als je geen lid bent van ons, dan kan je eens meelezen over wat we allemaal doen.
0: Ja, nou, hartstikke leuk. En ga zo door. Want ik denk dat het niet heel erg bij mensen speelt. Maar als je dat, als je jezelf die vrijheid kan gunnen en jezelf misschien over een drempeltje heen kan zetten, kan je daar enorm van genieten gewoon, denk ik.
1: Zeker. Ja. Ik denk dat het voor heel veel mensen bevrijdend is.
0: Ja, dat denk ik ook. Heel erg bedankt voor het interview.
1: Ja, graag gedaan. En misschien kom ik je een keer tegen ergens.
0: Nou, wie weet. Nou, dank u wel en een hele fijne dag verder nog.
1: Ja, hetzelfde.
0: Dank u. Dit was Christine Kouwman, woordvoerder, directeur en bestuurder van de NFN. Open en bloot. En voor meer informatie kan je naar nfn.nl. 21 juni, Nationale Toplesdag. 9 juni, open dag voor de Naturistenvereniging. En je kan naar de podcast Bloot Gewoon kijken.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

0: ben ik zoet.
1: Ja, Beyoncé, Texas Hold'em. Lekker nummertje weer hoor. Hey, we hebben het, je luistert naar Radio Totaal Normaal. En we hebben het vandaag over naaktrecreatie en natuurisme. En we spraken net de NFN, Open en Bloot. En die hebben ook wat feitjes opgesteld en wat onderzoek gedaan. En dat wilde ik nog even delen met de luisteraar. Dus bij deze, er is in opdracht van NFN dus een kort marktonderzoek uitgevoerd over naaktrecreatie. En ze wilden achterhalen hoe de populatie zich ontwikkelt, waar de naaktrecreanten het liefst bloot ontspannen en wat de belangrijkste redenen zijn om wel of niet naakt te recreëren. En een aantal conclusies daarover. Nou ja, ze had het er al over, Christine, dat er gemiddeld circa 2,5 miljoen naaktrecreanten zijn. En ik vond dat best wel een hoge aantal. Dat is 1 op de 8 Nederlanders. En mensen die uitsluitend bloot gaan in de sauna zijn niet meegerekend. Dat vind ik alweer heel flauw. Dan ben je toch ook een naaktrecreant. Daar was Christine Kouwman het ook mee eens. Maar goed, er zijn ook nog eens 1,6 miljoen Nederlanders die het naaktrecreëren in de toekomst wel eens willen proberen. En de redenen om bloot te recreëren zijn het vrije gevoel, het praktische gemak en niet willen dragen van knellende badkleding. En de meest favoriete plek om naakt te recreëren zijn de sauna en het naaktstrand. En ja, de beleving van naaktrecreatie zelf, dat verschilt per leeftijdsgroep, gender en regio. Ja, en ze wilden dus ook dingen, de NFN wilde ook dingen weten over jongere naaktrecreanten. Dus ze hebben een enquête in 2023 gedaan over 18 tot 40-jarigen. En daaruit kwam dat ruim 60% van alle ondervraagden vaak tot altijd tevreden is over hun lijf. En wie nooit bloot ontspant, is minder vaak tevreden over het eigen lichaam dan naaktrecreanten. En dat heeft misschien ook wel te maken met dat ze elkaar zien. Waar we het natuurlijk ook al in het interview over gehad hebben. En een derde van de saunabezoekers tussen 18 en 25 jaar geeft de voorkeur aan badkledingdagen. En vanaf de 31 jaar zijn die dagen juist helemaal niet meer populair. Ja, ben je er dan misschien aan gewend of meer comfortabel met je lichaam? Ik vraag het me af. Bloot ontspannen wordt vanaf 26 jaar beduidend vaker overwogen. En vanaf 31 jaar gaat ruim de helft van de respondenten vaker zonder kleding recreëren. En vanaf een jaar of 30 zijn de meeste respondenten goed in staat om zelfstandig eigen keuzes te maken op het gebied van naaktrecreatie. Ik weet niet hoe het daarvoor gaat. Ik neem aan dat je dan ook wel zelfstandige keuzes kan maken. Maar goed, in ieder geval met dit sluiten wij het eerste uur af. We gaan nog even een half minuutje luisteren naar een nummertje die Jaap nog voor ons klaar heeft gemaakt. Misschien iets heel saais, Jaap. Voor een minuutje, weet je, het moet niet te goed zijn. Dat is zonde als die dan halverwege afgekapt wordt. Ja, blijf luisteren. En we gaan straks het tweede uur in Radio Totaal Normaal over natuurisme en naaktrecreatie. Tot straks.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanval op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dnipropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
1: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak en ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
0: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de vijfde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
2: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
0: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A20 naar Gouda heb je bij Moordrecht 5 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: In Gouda gebeurt het, bij Gouwe Stad hoor je het.
7: Gouwe Stad.
8: Hallo, Marcia hier van Radio Totaal Normaal. Deze uitzending is een herhaling.

Padapapapap. Ja, die, dat doet Boudewijn altijd. Die is op vakantie, dus ik zit er vandaag alleen bij. Maar dat maakt het programma denk ik niet minder interessant. Want we hebben het vandaag over natuurisme en naaktrecreatie. En we zitten in het tweede uur. En dat is, we hebben hiervoor gesproken met Christine Kouwman, woordvoerder van de NFN Open en Bloot. Heel interessant interview. Weet je toch eigenlijk weinig af. Heb je toch veel vooroordelen van zoiets. Dus daar is het programma natuurlijk ook voor. En we gaan toe naar nog een interview met Ida Molenaar. En zij is van de camping, de Besselhof in de Reewijk. En ik heb me laten vertellen dat zij woordvoerder is. Ik moet wel even kijken of dat echt haar rol is. Maar ik wist niet dat in Reewijk zat. Dus ik ben heel benieuwd wat ze er allemaal over te vertellen heeft en wat ze allemaal doen. En we sluiten af met een gedicht. Dus maak je klaar. Daar gaan we dan.

0: De muziek klinkt alsof je op een paard zit.
1: Alsof je op een paard zit. I hear you knocking van Dave Edmunds. Gezellig weer. Ja, Jaap weet altijd weer de leuke muziek uit te zoeken. Hey, wij luisteren naar Radio Totaal Normaal. En we hebben het vandaag over natuurisme en naakt recreëren. En misschien wist je het niet. Ik in ieder geval niet. Er is een naturistencamping dicht in de buurt bij ons. In Reerwijk heb je de naturistencamping De Bessenhof. Die onder het mom prettig bloot naturisten van een vrije vakantie kan laten genieten. En een website vinden vonden we geen makkie. Maar gelukkig hadden we linken. Vinden. We zijn heel nieuwsgierig hoe het er daar aan toe gaat op zo'n camping. En daarom spreken we Ida Molenaar, naar ons weten woordvoerder van camping De Bessenhof. Als het goed is aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag met Ida.
1: Hallo. Fijn dat u in de uitzending wilde komen.
2: Ja, graag gedaan.
1: Ja, allereerst ben ik wel heel benieuwd wie u bent en wat uw rol dan is bij de camping De Bessenhof.
2: Ik ben voorzitter van de vereniging Zuid-Hollandse Lichtbond. Het als terreinnaam De Bessenhof. We noemen het geen camping, maar een naturistenterrein. Een verenigingsterrein. En ik ben voorzitter, maar wij hebben geen speciale woordvoerder. Dat is maar net even wie tijd en gelegenheid heeft.
1: Ja, we hadden staan woordvoerder. Ik vroeg me al af hoe dat dan zat, dat een camping een woordvoerder had. Dus daarom wilde ik dat inderdaad ook even weten hoe dat dan zat. Dus als ik het goed begrijp, het is een voorzitter van de licht... Zo.
2: Zuid-Hollandse Lichtbond.
1: Lichtbond?
2: Ja, vergeet dat maar. Doe maar gewoon De Bessenhof.
1: Ja, en dat heet De Bessenhof en het is een terrein en niet zozeer een camping.
2: Het is wel ook een camping, maar we noemen het verenigingsterrein waarop gekampeerd kan worden. Ja, dat is een beetje een geboren iets in de loop van de tijd zo geworden. Maar we noemen het niet echt specifiek een camping. Zo staan wij ook niet te boek.
1: Ja, want ik had ook begrepen inderdaad dat je ook kon wild kamperen en zo. Dat is niet wat een camping normaal heeft, bijvoorbeeld.
2: We hebben wel een natuurterreintje waar best wel eens mensen met een tentje staan. Maar het is geen uitgebreid terrein waar je wild kan kamperen.
1: Oké. Okay. Ja, ik wil er nog helemaal verder op ingaan hoor, wat er bij jullie allemaal te doen is. Maar waar is de camping überhaupt?
2: Die is aan de Schinkeldijk in Reerwijk Tempel.
1: Schinkeldijk, oké. Okay. En ik zal het trouwens Bessenhof noemen vanaf nu. Dat is misschien minder...
2: Ja, dat is makkelijk. Beetje bekend.
1: Ja, wat doet de Bessenhof?
2: Nou, laat ik allereerst even uitleggen hoe het er een beetje uitziet. Het is een langgerekt terrein. In de polder heb je natuurlijk allemaal die lange weilanden. Mm-hmm. Met sloten ertussen. En wij hebben zo een aantal van die landtongen. Dus de totale lengte van de camping is, of van het terrein moet ik zeggen. Moet ik zelf ook goed zeggen. Is toch wel zo'n 1,5 kilometer. Als ik naar mijn eigen caravan loop, dan is het een kleine kilometer. Dus dat is best wel lang terrein.
1: Best wel, ja. Ga verder.
2: We hebben op het voorste terrein hebben dan ons entreegebouw en ons clubhuis. En er is een parkeerplaats ervoor en ook verderop nog een stukje parkeerplaats. En we hebben dan op dat voorste terrein ook nog het zwembad en het saunagebouw en een klein tennisbaantje. En dan loop je nog verder door, dan ga je een brug over en dan kom je op het echte kampeergedeelte. Waar zo'n 130 vaste kampeerplekken zijn waar mensen dus permanent verblijven. Die hebben daar een jaarplaats, zeg maar.
1: Oh, oké. Okay.
2: En soms voor jaren achter elkaar. Dus je blijft daar staan tot je het zelf opzegt. Maar we hebben ook 26 gastenplekken. Dus we kunnen ook campers en caravans, tenten. Voor een mooie zonnige dagen zoals nu met Hemelvaart en Pinksteren. Dan staat het bij ons behoorlijk vol.
1: Nou,
2: maar kan ik wel zeggen. Ja.
1: Nou, want als je zegt vaste plekken, jaarplekken, dat betekent dat mensen daar eigenlijk wonen. Is het dan bijna een soort commune of begrijp ik dat verkeerd?
2: Je zou het een minidorpje kunnen noemen, ja.
1: Ja.
2: Ja, dat moet niet zo zwaar klinken. Doe maar een mini-dorpje.
1: Nee, dat is helemaal goed. Ja, geef het beestje een naam. Maar dan heb je natuurlijk wel een soort privégebied waar je je wel gewoon vrij kan verplaatsen. Bijvoorbeeld naakt. Dat is dan natuurlijk gewoon, dat kan dan. Als je dat echt misschien als levensstijl wilt doen, is dat natuurlijk wel ideaal.
2: Ja, Ja, zeker, zeker. Ja.
1: Zeker als dat zo'n groot terrein is. Dan moet ik me dan ook voorstellen dat het dan helemaal omheind is door bomen of zo? Of?
2: Ja, er staat omheind. Op kampeergedeelte, daar staan wel schuttingen, eigenlijk over het hele terrein wel.
1: Ja.
2: Dat vroeger moest dat van de gemeente Rodegraven-Reeuwijk, of toen nog Reeuwijk, moest het aan het zicht onttrokken worden. Daar wordt tegenwoordig wat soepeler mee omgegaan. Dus nieuwe deel zetten wij geen schuttingen meer, maar meer een beetje groen, maar wel een beetje afgeschermd. Zodat je niet de boer die op het land aan het werken is, dat hij niet gelijk op het terrein kijkt, zeg maar.
1: Ja, want u zegt het was verplicht in het verleden. Wat was dan de...
2: Verplicht, heb ik me laten vertellen.
1: Ja, en waar komt dat dan vandaan?
2: Ja, uit een oude kampeerwet.
1: Ja, ik vraag me af wat hun beredenatie daarbij dan is geweest, zeg maar. Om dat verplicht te stellen.
2: Ja, misschien dat het niet zo toen de tijd, maar heb ik het al over best lang geleden, want de camping bestaat al 71 jaar. Dat er toen dat naturisme nog zeker niet zo geaccepteerd werd, dat het daarom is geweest. Ik heb geen idee, want ja, zo oud ben ik nou ook nog niet.
1: Nee, goed, misschien weten dat toevallig. Ik vroeg het me af. Want u bent dan zelf voorzitter van de Zuid-Hollandse Lichtbond. Want hoe bent u daar beland? Wat is uw persoonlijke link met naturisme en de bond?
2: Nou, dat is wel grappig. Mijn man en ik gingen wel vaak naar een sauna en een naaktstrand. Daarbij Leiden heb je ook nog zo'n plas waar je kan bivakeren. En dat stelden we wel heel erg op prijs. We gingen in het buitenland ook wel naar toeristische terreinen op vakantie. En op een gegeven moment ontdekte mijn man met de fietstocht die camping in Reeuwijk. En toen zijn we naar een open dag gegaan en lid geworden.
1: Wat puur toevallig.

0: misschien wel toch wel heel dichtbij zit. Ik weet niet precies waar het zit hoor. Maar ik weet dat het inderdaad ergens zo'n stukje is waar dat kan.
1: Oké. Ja, ik heb daar wel iets over gehoord dat mensen er zijn. Ik ben bij de Reeuwse Plassen geweest. Maar of dat echt een officieel strand is, dat weet ik niet. Daar durf ik geen uitspraak over te doen.
0: Ja, want maar om terug te komen op uw verhaal. Van u bent er langs gefietst en toen bent u lid geworden. En toen werd u voorzitter.
1: Dat... Nou, dat is wel heel goed hoe het komt. Maar wij zijn nu lid vanaf 2009. Mm-hmm. Dus dat is nog niet zo gek lang. En ik ben nu al een jaar of vijf voorzitter, dus dat toch wel. Ja, ik zit al best al lang in bestuur.
0: En hoe zou u zelf omschrijven als naturist, natuurrecreant, nudist?
1: Nou, nudist vind ik geen passend woord meer in deze moderne tijd. We hebben het altijd over naturist. Ja, als ik op de camping ben, dan ben ik echt wel naturist. Want daar loop je zo veel mogelijk in je blootje. En dat is gewoon alleen maar praktisch en makkelijk en heerlijk in het zonnetje. Al moet je natuurlijk wel een beetje voorzichtig zijn met de zon. Hè?
0: Ja.
1: Dat wel insmeren en zo, dat soort dingen.
0: Maar dat is altijd.
1: Nou, dat ontmoet iedereen die in de zon loopt.
0: Ja.
1: En maar een naturist puur zang dat ik ook thuis altijd in mijn blootje loop, dat zou ik niet zeggen. Nee, nee.
0: Nee, dus het is meer voor het recreatieve stuk op de...
1: recreatieve gedeelte, ja.
0: Ja, en u bent zelf dan niet een van die jaarplaatsbewoners van de Besselhof?
1: Ja. Ja.
0: Wel?
1: Jazeker, ja, ja. Vanaf 2010 hebben wij daar de caravansbaan.
0: Ja. Ah, oké. Okay. Ja, en het is een jaarplaats, maar u bent daar niet altijd, of wel?
1: Nee, een paar dagen hier en een paar dagen op de camping. En dan weer, ja, dat wisselt een beetje. En we gingen ook altijd wel met de caravan op vakantie, gewoon een maandje. Dus het is niet een heilig moeten dat je altijd zoveel mogelijk daar moet zijn.
0: Ja.
1: Maar ja, nu staat de caravan daar permanent en ik verblijf daar nog regelmatig, ja.
0: Ja. Ja, oké. Okay. Dus gewoon af en toe is dat gewoon erg fijn. En dan, want ik hoorde u net zeggen, ik vroeg van hoe noemt u zichzelf? En toen zei je van ja, nudist vind ik niet meer passend bij dit tijdsbeeld. Waar heeft dat mee te maken? Wat is in uw ogen dan waarom het geen nudist mag worden genoemd? Heeft dat dan met stigma's te maken?
1: Het is een oudbollig woord. Het heeft een beetje een nare bijklank, vind ik. Dus ja.
0: Oké.
1: Okay. En dat is eigenlijk ook wel een beetje wat de NFN ook al voorstelt. Van spreken over naakt recreëren of naturisme.
0: Ja, ik heb het daar inderdaad met de NFN over gehad. En ze legde ook uit dat het... Ja, inderdaad, nou ja, dat stukje nudist benoemde ze wel vanuit natuur is het een soort naturist min de even, ja, zo gezegd, de minder ja, hippie kant. De natuur ding, zeg maar. Maar u zei van, nee, nudist gewoon, dat gaan we gewoon niet doen. Dan noemen we het gewoon naturist. Noemt u het ook naakt recreëren? Of zoals de NFN dat vooral noemde?
1: Ja, dat noemen wij ook. Zo, ja.
0: Ja,
1: naast recreëren, verblijven. Ik bedoel, als je daar een beetje woont, of voor meerdere weken kampeer, dus woon, dan kan je het geen recreëren meer noemen. Dan is het gewoon naakt, ja, verblijven.
0: Ja, dat is een lifestyle dan ook, hè? Ja,
1: ja, inderdaad, ja. Een lifestyle. Kijk, en als het heel mooi weer is, dan trekt niemand zijn kleren aan. Maar als het wat kouder wordt, dan is het net als een andere camping, een gewone camping, hoor.
0: Ja, want het wordt niet voor je verwacht dat je ten alle tijden daar naakt rondloopt. Het mag en het is niet verplicht.
1: Precies, we hebben geen regels als het 16 graden of warmer is, dat je uit de kleren moet. Dat mag iedereen helemaal zelf bepalen.
0: Ja, het is meer dat het dan, als je het wil, dat het kan en dat niemand raar staat op te kijken, basically. Ja, op die manier.
1: Ja, het wordt wel raar gevonden als je zegt, als de mussen van het dak vallen en je loopt dan al met je kleren aan. Dat is dan natuurlijk wel een beetje een dingetje dat je denkt van, nou ja, wat doe je dan hier?
0: Ja, oké, dat kan ik me dan ook wel weer voorstellen. Maar dat is meer een soort sociaal ding dan dat het niet zou mogen.
1: Ja. Tenzij je bijvoorbeeld door medicijnen niet in de zon mag lopen. Ja, dan loop je over het terrein met een badjas aan. Want dat kan dan niet anders.
0: Ja. Ja. En wat maakt het nou zo super aantrekkelijk om, voor u bijvoorbeeld, om nou moet ik zorgen dat ik het goed zeg, naturist te zijn?
1: Ja, een stukje vrijheid toch ook wel. Het gemak van lekker buiten lopen zonder kleding aan. Zwemmen zonder zwempak, want dat is ook altijd een ding. Zo'n nat klefding. Dus dat is de vrijheid, het vrijheidsgevoel. Ja.
0: Ja. Oké, okay, nou ja, dat is een hele duidelijke. Dat werd ook wel beschreven als reden voor veel mensen ook wel. Hoe oud was u toen erachter kwam van... Ja, ik vind dat toch eigenlijk wel heel fijn hoor, dat naakt recreëren, zeg maar.
1: Jeetje, nou vraag je me wat hoor. Ik denk toch een jaar of... Nou, ik was al dik volwassen, ik denk een jaar of 40.
0: Oké,
1: ja. Met onze kinderen hebben we dit nooit gedaan. Hoewel ik me altijd topless zonder deed, dat wel. Als we naar Frankrijk

0: vakantie ging met de kinderen, dan ging ik gewoon lekker topjes op strand. Ja. Dus dat altijd wel. En in huis deden we ook verder niet te moeilijk over brood lopen. Maar echt van, nou, we gaan nou eens naar een verenigingsterrein waar je heel de dag in je blootje kan lopen. Dat zou pas later ontstaan.
1: Ja.
0: De kinderen gaan daar niet in mee. Doen dat ook echt niet, maar vinden het, ja, dat is eigenlijk ook moeilijk zelf weten.
1: Ja, ze hebben er niet echt een hele sterke mening over. Het scheelt misschien ook als ze het gewend zijn van huis uit, ook om gewoon naaktheid om zich heen te zien. Dat je ook wel weet, want dat is normaal, zeg maar.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Geen douchedeur op slot, dat soort moeilijk gedoe, weet je wel.
1: Nee. Ja, dat hoor je inderdaad veel. Dat sommige kinderen hebben hun ouders nog nooit naakt gezien. Ja, ik vind dat zelf apart. Ja, iedereen moet zijn ding natuurlijk doen. Maar het lijkt me ook wel lastig in lichamen zien. En
0: ja, daar, ik zou niet zeggen dat onze kinderen nou zo heel veel ons blootje hebben gezien. Maar we deden, als het zo uitkomt, als ze toevallig binnenkomen, stappen we ook niet moeilijk over.
1: Nee. In ieder geval geen niet verzwaren, zeg maar.
0: Nee hoor, niet absoluut.
1: Want de camping dan bijvoorbeeld. Voor wie is dat? Voor wie is de camping?
0: Hoe bedoel jij? Voor leeftijdscategorieën?
1: Nou, onder andere.
0: Voor iedereen eigenlijk.
1: Ja, er zit geen...
0: Oud.
1: Ja.
0: Ons jongste lid is een kind van een half jaar. En de oudste, dat durf ik niet te zeggen, maar hij is denk ik in de 90.
1: Ja.
0: Wij hebben naast dat mensen een vaste plek hebben of als gast komen, hebben we de vereniging en hebben we dus 560 leden. Dus er zijn een heleboel mensen die dus geen caravan hebben, maar wel gewoon op dagbezoek komen. En lekker gebruik maken van het zwembad, op het terras komen zitten. En daarnaast hebben we nog 100 vrienden van de Bessel. Dus het is best een hele grote vereniging.
1: Nou, dat is inderdaad vrij flink. Maar dat moet misschien ook wel met 130 staanplaatsen plus nog 26 en anderhalve kilometer terrein. En je hebt natuurlijk wel misschien ook wel een hoop kosten aan de zwembad en de tennisbaan en het onderhoud ervan natuurlijk en zo.
0: Het hele terrein wordt voor een groot deel onderhouden door vrijwilligers.
1: Oké. Okay.
0: Ook het zwembad en zo wordt allemaal door vrijwilligers gerund. De bar ook alles. Het is best wel lastig om voldoende vrijwilligers te vinden, gezien de toch al hoge leeftijdsgrens inmiddels. Ja, mensen staan er soms al 70 jaar, dus kan je wel nagaan dat ze niet zo piek meer zijn. En doen die vrijwilligerswerk ook niet meer, dus ze moeten wel van een beetje de jongeren hebben, de jong gepensioneerden of tegenwoordig dan oud gepensioneerden.
1: Ja, want wat is dan een beetje de gemiddelde leeftijd, zeg maar? Is dat dan ook vooral wat ouder, zeg maar? Of is dat...
0: Ja, het gemiddelde is wel wat ouder, zeker. Ja, boven de 70 moet je dan toch wel rekenen, hoor.
1: En waarom zou dat zijn, denkt u?
0: Ja, deze mensen, heel veel mensen zijn daar al gekomen van jongs af aan. Bijna geboren, bij wijze van spreken. En altijd op de camping of op het terrein lid gebleven en... soms met een tussenpoze ook een vaste plek gehad. Dus ja, dat is zo gegroeid. En de kinderen van deze mensen, die komen niet allemaal meer naar het naturisme. Ik denk dat Christine dat net ook al gezegd heeft, dat het onder jongeren nou niet zo heel erg meer leeft. En dat is wel een beetje jammer.
1: Ja, het is ook wel vreemd misschien ergens.
0: Ja. Er is wel een jongere tak van de NFN. En het is ook wel eens voorgekomen dat een hele groep jongeren kwam kamperen met tenten. Nou, dat is hartstikke leuk.
1: Ja, dat lijkt me ook. Komen. Ja, zeker. Zo eigenlijk wel een beetje verjonging nodig. En het is eigenlijk wel jammer dat
0: maar
1: de jeugd...
0: Maar je ziet ook echt van leden, oudere leden, die zeggen, ja, mijn kinderen doen het toch niet meer. En als die kinderen dan soms nog weer wat ouder worden, dan komen ze er weer op terug.
1: Ja.
0: Dat is ook wel heel grappig.
1: Ja, ze hadden het over van na je 30ste een beetje. Dan kies je eerder voor naakt recreëren dan daarvoor. Misschien ben je dan nog te veel bezig met je ontwikkeling. En dat je denkt, mijn lichaam. En,
0: ik denk dat bij een trein als het onze, als daar mensen zo van tegen de 30 met een gezin met jonge kinderen, die hebben zo weinig tijd om daar te bivakkeren.
1: Ook natuurlijk, ja.
0: Omdat ze kinderen moeten sporten en noem maar op. De kinderen hebben tegenwoordig hartstikke druk.
1: Ja, het is natuurlijk wel inderdaad ook wel weer een tijdsdingetje. Wat wil zeggen, ja, gepensioneerden of wat dan ook. Ja, die hebben dan ook de tijd om dat te gaan doen. Maar goed, je kan natuurlijk lid worden en dan een dagje daarheen gaan, hoorde ik al.
0: Ja, zeker.
1: Mag je op de camping zelf, mag je overal naakt zijn? Of zijn daar nog bepaalde regels voor?
0: Enige regel is, als je bardienst hebt, dat je dan niet naakt achter de bar staat, want dat vind ik uitzicht in de ook niet zo geslaagd.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: En voor de rest mag je overal naakt blijven, maar ja, ze hebben bijvoorbeeld met schoenonderhoud bezig zijn, dan is de bescherming van je lijf te beter dat je wat aan.
1: Dat lijkt me ook. Ik heb wel eens gemaaid met blote benen. Dat was geen succes.
0: Nee, vooral als je een beetje warm krijgt, plak altijd gras aan.
1: Allemaal losvliegende stenen tegen je schenen. Ja, dat...
0: ja, en... dat is ook uit veiligheidsoverweging. Dat officiële werk in het groen. Kijk, wat je in je eigen tuin doet, moet je weten.
1: Ja.
0: Misschien weten, maar het officiële werk in het groen en onderhoud, dat doen we altijd met kleren aan.
1: Ja, nou ja, dat is nogal af. Je weet het, inderdaad, kleren hebben we ook wel veiligheidsfunctie in die zin.
0: Ja.
1: Even kijken, want op welke manier is de camping nou gewoon afwijkend van een gewone camping? Is dat alleen maar het naakt zijn of is er meer?
0: Naar mijn idee is het verder een gewone camping. Alleen hier recreëer je naakt. En dat is het enige verschil. Want als je op een andere camping komt, als wij op vakantie gingen, bijvoorbeeld dan overdachten op een... wat wij dat noemen, een klerencamping.
1: Klerencamping, ja.
0: Ja, dat is een beetje een grapje.
1: Ja, ja, ik hoorde al textielcamping, maar ik vind klerencamping vind ik eigenlijk nog leuker.
0: Dat is een beetje een grapje. Maar dan is het natuurlijk ook geen verschil. Ja, daar heb je ook een toiletgebouw waar je met z'n allen naartoe gaat. Ja. Alleen ja, wij doen ze met z'n allen in één grote ruimte. En daar zijn het allemaal hokjes dan. Dat is dan een verschil, maar voor de rest functioneert alles hetzelfde.
1: Ja. En wat geven mensen als reden aan om de naturistencamping te kiezen boven de klerencamping, zo gezegd?
0: Nou ja, kijk, in het algemeen naturisten kiezen voor een naturistencamping. Dus dat is een keus. Maar voor mij is de reden gewoon dat je daar lekker in het loodje kan lopen. Dus dat is vrijheid, blijheid gevoel.
1: Ja.
0: Maar waarom mensen specifiek voor de Bessenhof kiezen, is toch ook wel door de rustige ligging.
1: Ja.
0: En de dingen die in de omgeving te zien zijn. Lekker fietsen, naar de Plassen, naar Gouda, Leiden. Bedoel, dat ligt best wel heel centraal natuurlijk.
1: Ja, zeker, zeker. Ja. Oké, dus wat is er dan in de buurt te doen dan verder voor naturisten? Stel je wil dat stuk behouden, zeg maar, van het naturistenstukje. Zijn er nog dingen in de omgeving wat je kan doen?
0: Nou, niet dat ik echt specifiek weet voor naturisten, nee. Wat jij dan zei van de Leeuwardse Plas, dat daar een strand is. En ja, richting Leiden, ik weet of niet zo goed hoe het heet. Ik ben er zelf vaak genoeg geweest. Kan nu op de naam komen, maar daar is ook een naturistenstrand aan een groot water, waar ook gevaren wordt en zo. Dus... ja, dat zijn de twee dingen die ik dan nu uit mijn hoofd weet. Maar verder zijn er geen specifieke naturistische dingen. Het is geen naturistisch museum of zo.
1: Nee. Nou ja, misschien weet ik veel een eetentje waar je naakt mag. Maar dat hebben jullie natuurlijk zelf ook. Zo. Jullie hebben natuurlijk zelf ook voorzieningen waar je dus dat allemaal naakt kan doen. Maar...
0: dus kan je niet echt eten, een kleine snack. Maar ik zou zelf deze dat zo heel fijn vinden om naar een restaurant te gaan waar je broodje kan eten. Maar goed, dat is best persoonlijk verschillend. Maar dat bestaat niet in de omgeving, zover ik weet hoor.
1: Nee, nee. Ja, want ze hadden het nog over zo'n natuurlijk blootkeurmerk, weet je wel. Dan kan ik me voorstellen dat dan een restaurant in de buurt dan zegt van, nou, één avond per week kan de naturistencamping komen, weet je wel.
0: Nee.
1: Oké. Nou, ik zou voor nu ga even een plaatje draaien. Blijf aan de lijn. Dan gaan we zo weer verder.
0: Ja, oké. Prima. Dank je.
1: Oké.

0: Ja, Lola. Lekker oud nummertje. Je luistert naar Radio Totaal Normaal. En we hebben het vandaag over natuurisme / naardrecreatie. En we zitten in het tweede uur. En we gaan weer verder met het interview met Ida Molenaar, voorzitter van de Zuid-Hollandse Lichtbund over verenigingsterrein en soort van camping. De Bessenhof in Reewijk. Welkom terug.
1: Dankjewel.
0: Hey, want u zei al van, ik ben van de voorzitter van de Zuid-Hollandse Lichtbond. En dat is dus een natuuristenvereniging, als ik dat goed begrijp.
1: Ja, ja.
0: Ja, kunt u daar wat meer over vertellen?
1: Dat vind ik nou een lastige vraag.
0: Is dat zo?
1: Ik dacht dat ik alles al een beetje verteld had wat het is.
0: Nou ja, in die zin van, want u bedoelt eigenlijk te zeggen dat de Zuid-Hollandse Lichtbond, de vereniging, is echt gewoon dat terrein zelf en de camping, zeg maar.
1: Ja.
0: Oké, jullie doen verder niet.
1: Er zijn verder geen andere activiteiten als je dat bedoelt.
0: Oh, zo ja, daar sommige mensen hebben, sommige verenigingen hebben dat dan wel. Ik dacht misschien is het breder dan het terrein wat jullie hebben. Nee, oké. Dan...
1: Je zou kunnen denken aan, die zijn er ook wel verenigingen die dan losstaan van een terrein. En die hebben dan bijvoorbeeld zeven huizen. Kan je dan een bepaald uur van in het weekend kan je zwemmen, naakt zwemmen. Dat is ook een soort vereniging, zeg maar. Dat bestaat ook wel.
0: Ja, nee, daarom. Maar oké, okay, dan...
1: Dat hebben wij dan niet. Wat wij doen wel alle activiteiten op het terrein zelf.
0: Ja.
1: Zoals Jeu de Boer doet ons best wel heel erg geliefde bezigheid. En door ook toernooien. Met onderling toernooi of vanuit andere verenigingen of mensen van buitenaf komen speciaal voor het toernooi op bezoek. Dat is ongeveer 3 keer in een jaar.
0: Oké, okay. Dat is wel leuk, ja. Dat ze dan ook inderdaad van andere terreinen komen. Ik kan me voorstellen, je hebt een soort vast clubje die daar waarschijnlijk altijd komt. En dan
1: dat heb je ook zo, die elk weekend of zelfs bijna elke middag wel zo de boelen.
0: Ja.
1: Maar zoals een toernooi komen er echt wel veel mensen van, die niet een vaste plek op de camping hebben. En ook niet eens lid van zo boelen te zijn. Maar gewoon van buitenaf komen en wel lid zijn van de NFN Overmars uiteraard. En dan meedoen met het Jeu de Boer toernooi. Dus
0: okay.
1: De Pinkster is er ook zo'n toernooi, tweede Pinksterdag.
0: Dat is wel heel leuk. Maar ja. U zegt, uiteraard zijn die mensen dan niet lid van de vereniging, maar wel van de NFN. Dat is dan wel een must, zeg maar, om dat terrein op te kunnen komen.
1: Ja, nou, zoals Christine ook al uitgelegd, dan in het eerste uur is dat ook heel veel te maken met het veiligheidsprotocol. Dat je een beetje controle hebt, dat er mensen binnenkomen die geen rare ideeën of rare bedoelingen hebben.
0: Ja.
1: Ik moet zeggen dat het gelukkig over het algemeen heel erg meevalt. Dus, maar het is gewoon een vrijs dat je lid bent van de NFN. Ja.
0: Ja. En stel je wil bij jullie lid worden, wat kost zo'n lidmaatschap dan?
1: €110 is lidmaatschap zonder vaste plek. Gewoon het lidmaatschap op zich.
0: En dat is per jaar?
1: Dat is per jaar, ja.
0: Oké. Okay. Dan krijg je zeg maar toegang tot het terrein en kan je dan ook onbeperkt gebruik maken van alle mogelijkheden?
1: Ja, voor de sauna betaal je een klein bedragje bij als je daar gebruik van wil maken. Die is dan 4 keer in de week open, op donderdag, vrijdag en zaterdag en zondag. 2 avonden en 2 keer overdag.
0: En wat...
1: Maar voor de rest kan je overal gratis gebruik van maken.
0: Oké, okay, en ook dat zwembad. Dat in die zin is dat dan misschien helemaal zo duur ook nog niet dan.
1: Nee.
0: Oké.
1: Okay. Nee.
0: En wat zou je dan, wat betaal je voor een klein bedragje bij de sauna bij dan, zeg maar?
1: Dan moet ik even denken. Ik denk 4,5 euro uit mijn hoofd gezet.
0: Nou ja, ja.
1: Nee,
0: ja
1: dat is
0: goed,
1: belangrijk.
0: Goed te doen, hè? Ja,
1: nee. Ja. Ja, nee, die dingen moeten ook allemaal onderhouden worden en... We willen bijvoorbeeld het zwembad verwarmen, dus die €110 hebben we dan echt ook wel nodig.
0: Zeker. Daarom vind ik, ik vraag gewoon puur het interesse en voor iemand die luistert en denkt van, dat vind ik eigenlijk wel interessant. En als je inderdaad die tennisbaan en van al die dingen gebruik kan maken, is dat natuurlijk helemaal zo gek niet.
1: Tennisbaan moet ik even zeggen, dat is echt een klein baantje, dus een mini-tennisbaantje. Maar kan er wel eens geslagen worden.
0: Ja, op die manier. Ja, nee, hartstikke leuk, want jullie hebben ook best wel heel veel leden ook. En ik heb met de NFN er ook wel een beetje over gehad, maar ik weet niet of u daar zelf andere ervaring mee heeft. Welke taboes loopt u zelf tegenaan? Of loopt u tegen taboes aan binnenin als u dat uitspreekt? Of...
1: Nou,
0: Ik
1: moet wel heel eerlijk zeggen dat ik daar zelf in het begin best een beetje terughoudend over was om te vertellen op welke camping wij dan staan. Hè.
0: Ja.
1: Dus dan zeggen ja, we staan op een camping in Reeuwijk. Ja, als je dan in Waddinxveen woont, dan is het om de hoek van de deur, bij wijze van spreken. En waarom sta je op een camping? Ja, het is een toeristencamping. Oh, wat leuk, wist niet dat dat bestond. En dan wordt er heel gewoon op gereageerd. Dat heeft me altijd verbaasd.
0: Nou, eigenlijk hele goede...
1: Ja. Ja.
0: Ja. Hele goede ervaringen. Dat is dan wel bijzonder. Had je zelf vooroordelen daarover in het begin?
1: Nee. Er zijn wel eens mensen die dan wel inderdaad van die vragen stellen. Van, moet je altijd blootlopen? En waar laat je je portemonnee?
0: Mm-hmm.
1: Ik kan er wel een grapje vertellen dat ik op een gegeven moment hier op een van de paden bij ons liep. En dat iemand zei van, joh, heb jij een nieuwe bril? Ik zei, nou, die heb ik al een jaar. Ik zei, ik heb alleen nu geen kleren aan. Zal dat wezen?
0: Ja, die is wel grappig. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En, want ik bedoel, de site, we hebben dat natuurlijk vanuit onze redactie, hebben die site gekregen. Maar op het moment dat ik zocht naar de Besselhof Reeuwijk, kon ik gewoon niet jullie site vinden. En ook de site zelf is natuurlijk best wel een soort ingewikkelde link. Heeft dat ook te maken met, ja, waar heeft dat dan mee te maken? Is dat bewust dat jullie niet zo openbaar willen zijn in die dingen?
1: Nee, dat is zeker niet. Nee, en dat vind ik ook wel goed dat je dat even benoemt, want dat is dan wel een aandachtspuntje dat we toch eens moeten zorgen dat dat een andere, misschien een andere benaming krijgt of op twee manieren benaderd kan worden. Maar een heleboel mensen is natuurlijk al bekend ZHLB, www.zhlb.nl, maar misschien dat het beter is om ook nog een keertje een tweede naam daaraan vast te knopen. Dat vind ik wel een aandachtspuntje.
0: Ja, want toen ik de link kreeg, dacht ik van nou, dit lijkt wel een link die je dan alleen kan openen als die opgestuurd wordt, weet je. Want ik kon dan wel jullie vinden op de algemene website voor campings, maar dan werd ook niet doorgelinkt naar een site en dat soort dingen. Het was best lastig. Ik dacht, nou ja, is dat dan bewust?
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Nou ja, want het is ook de ding wat achter de ZHLB zit, is dan ZHLBJ4, weet je dat?
1: Dat is wel heel bijzonder.
0: Dat is dan voor de Besselhof zelf, zeg maar. Ja, maar goed, dan weet u dat. Ik dacht even van dat is misschien een soort tactische...
1: Ik vind het wel goed om daar even aandacht aan te geven.
0: Ja, dat zou ik wel doen, want ik neem aan dat jullie zelf ook wel voorstander zijn van openheid wat dat betreft.
1: Ja, dat is zeker heel belangrijk, want wat nu wel is gebeurd, dat mensen dan googelen op camping Reeuwijk. En vroeger was er natuurlijk een camping bij de Plassen. En dan komen mensen uiteindelijk dan bij ons terecht. De camping aan de Plassen is natuurlijk tegenwoordig het landbouwpark geworden.
0: Ja.
1: En dan staan ze voor de poort. Ja, is dit een toeristenterrein? En dan is dat best wel eens lastig. Ik kan je een leuk voorbeeld geven. Een gezin kwam uit Frankrijk, notabene fietsend, met drie kleine kinderen.
0: Ja.
1: En die stonden voor de poort en echt zo van, ja, wat nu, hè? En toevallig kwam ik er zelf ook aan en ik uitgelegd dat het een toeristenterrein is. In het Engels hoor, niet in Frans, dat kan ik niet. Toen ging ik overleggen, want het was aan het eind van de dag. En ga dan eens met een gezin met kinderen doorfietsen naar iets anders.
0: Ja.
1: En toen zijn ze toch naar binnen gegaan, want dat past, dan zijn ze niet lid van de NFM, maar ze mogen dan wel komen.
0: Ja.
1: Het enige is dat de kinderen wel bloot in het zwembad moesten en ze bloot in de douche moesten. En voor de rest mochten ze het helemaal zelf weten. En die mensen zijn gewoon 3 dagen gebleven, die hebben zo'n hele zin gehad.
0: Nou, dat is dan wel heel leuk, maar die mensen zijn dan wel open-minded. Lijkt me dat je best wel even moet schakelen als je denkt, ik ga naar een reguliere camping en je komt dan natuurlijk bij jullie terecht. Dat is even schrikken, maar dan hebben ze dan heel goed opgepakt. En misschien ook goed dat u ze even heeft kunnen spreken. Want...
1: Ja, ik doe niet met de mensen van de Antwerpen al verder, maar ik heb later wel begrepen van iemand die wel goed Frans sprak, die had met ze gepraat uitgebreid, dat ze dus zelf, de ouders dus, zeg maar, vroeger ook wel... Naar toeriststranden gingen en zo. Dus het was niet helemaal eng voor ze.
0: Nou, dat scheelt dan misschien al een stuk inderdaad. Want kijk, als je stel, als je komt daar dan nieuw, je bent lid geworden van die NFN en je wil bij jullie gaan komen, word dan ook een heb je een stukje begeleiding of zo als je het allemaal nog een beetje eng vindt? Of?
1: De mensen van de entree die vangen in eerste instantie de mensen op als ze dan voor het eerst komen. Maar weet je, als je lid wordt van de NFN, dan heb je waarschijnlijk al wel is op. Naar toeristische stranden en naar sauna en zo geweest. Dus helemaal eng is het niet. En iedereen die bij ons nieuw is, krijgt een beetje een rondleiding van wat er allemaal te beleven valt en hoe het allemaal functioneert. Ja. Wij kunnen mensen natuurlijk niet begeleiden van wanneer wil je wel en niet te kleren uit. Dat moeten de mensen zelf een beetje aanvoelen. Ik kan me van mezelf ook wel herinneren dat ik dat in het begin ook best wel eng vond.
0: Ja.
1: Mijn eerste ervaring op een camping in Frankrijk was, naar toeristische camping dan, zeg maar. En toen was het een kennismakingsmiddag. En toen dacht ik, oh, en nou moet ik echt me bloot tussen allemaal andere mensen. Hè? En het was heel slecht weer. Weet je hoe blij ik was? Toen dacht ik, wat ben ik toch voor muts.
0: Ja, ja, ja. Maar dat is natuurlijk ook wel goed dat u dat vertelt. Van, weet je, het is niet altijd vanzelfsprekend. En zeker, het wordt ons al vaak verteld dat het een soort van raar is om naakt te zijn of whatever. Weet je. En wat je daar dan ook van vindt, is dat toch ergens misschien toch bij iedereen wel een beetje geïnternaliseerd.
1: Ja.
0: Dus het is goed om dat dan lekker los te gooien. En we gaan meer een soort praktische vraag. Lopen de meeste mensen met schoenen daar?
1: Ja, de blote voeten lijkt me niet zo handig op de paden.
0: Nee, dat vraag ik me af. Voor hetzelfde geld hebben jullie, weet je, heb ik bijvoorbeeld het blote voetenpad. Dat ga je door het bos en dat wordt dan extreem goed onderhouden. Dat je met blote voeten kan lopen. De meeste mensen hebben wel gewoon schoenen aan.
1: We hebben een natuurterreintje waar een pad is gemaakt van houtsnippers. Maar ik geloof niet dat het fijn is om op je blote voeten te lopen. Nee.
0: Zijn we ook helemaal niet gewend natuurlijk, hè, met blote voeten lopen.
1: Ja, als je dat wil, dan mag je op zijn blote voeten gaan lopen. Maar ik zou het toch niet echt aanraden op de paden.
0: Nee. Oké. Okay. En ja, even eigenlijk afsluitend. Er komt een open dag aan. Gaan jullie nog iets speciaals doen? Wat kunnen we verwachten?
1: Nou, het is van zondag 9 juni is dat dan.
0: Ja, klopt.
1: En we zijn open vanaf 10 uur tot 's middags 3 uur. En als mensen komen, krijgen ze een rondleiding. Er zijn een aantal vrijwilligers die dat gaan doen. En ze krijgen een bakje koffie. En normaal gesproken is het ook stroopwafel. En als dat er nu niet is, dan spreek ik voor mijn beurt. Maar het is altijd wel heel erg leuk.
0: We hopen dat er stroopwafels zijn.
1: Ja. Vraagstuk hier in de stroopwafel, ja.
0: En wordt dan...
1: Geen speciale activiteiten.
0: Sorry?
1: Nee, we hebben geen speciale activiteiten.
0: Het is meer terrein laten zien en...
1: Ja, en dan mogen ze een soort zwembad gebruik maken. Hoewel het momenteel even nog out of order is vanwege technische storing. Maar we hopen dat 9 juni toch echt wel het zwembad gebruikt kan worden. Dus als ze dan op bezoek komen, mogen ze gewoon ook heel de dag blijven. En lekker van zwembad gebruik maken.
0: Nou, nice. Ja, dat is wel goed. Dat is een goede trekker natuurlijk.
1: Vorig jaar was de sauna ook open. En mocht je ook even van de sauna gebruik maken. Dus is het zondag is ook altijd open. Dus
0: ja. En wordt dan ook voor je verwacht dat je dan uit de kleren gaat? Of dat hoeft niet?
1: Sorry? In de sauna gaat, uiteraard. In de sauna,
0: ja, sauna. Ja. Maar als je daar gewoon komt kijken...
1: Nee, dan mag je gewoon in je kleren lopen.
0: Okay.
1: Als je gaat rondlopen, zeg maar. Als je een rondleiding krijgt... Wij de mensen rondleiden hebben gewoon ook even iets aan. Want ja, je weet niet helemaal zeker wat voor publiek je binnenkrijgt.
0: Ja, je wil de drempel misschien.
1: Bij wildvreemde mensen.
0: Ja.
1: Hè, dus de poort staat wijd open. Dus je wil ook niet aan vlak aan het parkeerterrein staan in je blootje. Dan heb je wel een jurkje of een slagdoek of weet ik het wat.
0: Ja.
1: Simpel.
0: Nou ja, en dat is misschien ook, maakt het ook wat behapbaarder als je nog twijfelt over wat je wil en dat soort dingen. Misschien even dat die drempel niet te hoog is. En als laatste, wilt u nog wat toevoegen? Hebben we nog wat gemist?
1: Nou, ik wil nog even iets leuks vertellen wat we ook altijd organiseren. Dat is het wellnessweekend.
0: Nou, vertel.
1: Ja, dan is er, die komen de masseurs. Dat is van een landelijke, van de vereniging van masseurs. Die komen dan massage geven. Dat is sauna met heel veel opgietingen. Dan ga ik gelijk even kijken wanneer het nou precies is, want dat is niet helemaal uit mijn hoofd. Maar dat is dan ook wel, dan is het wel bedoeld dat mensen gewoon echt ook komen kamperen of zich aanmelden. Want het is niet zomaar dat iedereen binnen kan komen lopen voor het wellnessweekend.
0: Ja.
1: En dat is altijd een heel gewilde activiteit. Dat mensen heel graag komen om, die komen speciaal voor kamperen bij ons. En dat is dan ergens begin augustus. Ja.
0: Oké, nou hartstikke leuk. En ja, voor mensen die dus daar geïnteresseerd in zijn of alle andere dingen die jullie te bieden hebben. Hoeveel vaste jaarplekken zijn er nog of zitten ze allemaal vol?
1: Ze zijn nu allemaal vol. We hebben toevallig pas 3 nieuwe gecreëerd. Ze staan ook al gelijk weer vol.
0: Kijk.
1: We hebben een wachtlijst van ongeveer 8 mensen uit mijn hoofd gezegd. 8 mensen die graag nog een vaste plek willen.
0: Oké, nou, jullie doen het wel heel goed, als ik het allemaal zo hoor.
1: Ja,
0: voor iets wat niet te vinden is, hebben jullie best wel veel leden en enthousiaste mensen die bij jullie...
1: Ja, er staat gewoon een bord aan de weg, hoor.
0: Ja, nou ja, misschien als je er langs gereden bent, inderdaad, dan zoals u op de fiets, dan komt u jullie tegen. De website is dus Zuid-Hollandse Lichtbond, dus zhlb.nl. Ja. En dan /, ik denk dat je daar komt, kom je er al, hè?
1: Nee, zonder slash erachter kom je er ook.
0: Ja, want dan kan je doorklikken naar de Bessenhof natuurlijk. Ja.
1: Ja.
0: Nou, dan denk ik dat we het wel een beetje duidelijk hebben wat jullie hebben. Ik ben heel benieuwd of het weer genieten wordt met die Wellness Weekend. En succes op 9 juni met de open dag.
1: Ja, ik hoop dat er veel bezoekers komen. En mensen het terrein gaan waarderen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, ik hoop het ook voor u. Heel erg bedankt voor uw tijd en het interview. En nog heel veel plezier op de camping.
1: Ja, heel graag gedaan en een fijne middag.
0: Dank u wel.
1: Dag.
0: Dit was Ida Molenaar, voorzitter Zuid-Hollandse Lichtbond, over de camping / verenigingsterrein De Bessenhof. En ja, 9 juni zijn al die verenigingen hebben een open dag. En zoals je hoorde, je hoeft er niet naakt. Dat gaat allemaal helemaal goed komen. We gaan weer even naar een nummertje toe.

0: Ja, nummertje over Europa. Dat was toch wel een themaatje, hè, deze week. Maar, dit persoon heeft ook een nummer over Europa. Veel bij het Songfestival, maar de Engelsen moesten het niet hebben. En je luistert daar totaal normaal. We zitten bijna richting einde, maar we hebben nog een gedichtje. Gisteren ben ik even in de pen gekropen en dan heb ik maar weer eventjes wat in elkaar geflanst. Dus luister en huiver. We worden allemaal zo geboren. Maar van naakte mensen krijgen de meeste mensen van ons toch wel rode oren. Hoe is dat eigenlijk zo ontstaan? De kleren tegen de kou zijn handig, maar soms wil je ze gewoon niet aan. Mensen waren bij tijden toch een stukje minder preuts in de geschiedenis. Maar nu bilspleet of sideboob pleuren op tv vindt dat toch wel een beetje gek is. Maar gelukkig zijn er voor degene die dat wil campings, evenementen en van alles te doen als je bloot wil lopen met die bil. En misschien dan wat verborgen of zelfs bijna in een vacuüm. Maar dan kan je wel vrij rondlopen in je Adam of Eva kostuum.
1: Red Sox are the world champions. For the first time in 86 years, the Red Sox have...

Ja, Tessie, Dropkick Murphys. En ja, we zijn aan het einde gekomen van de uitzending. Het was weer een hele interessante. En ik wil iedereen bedanken die dit mede mogelijk heeft gemaakt. Jaap weer, die achter de knop altijd druk staat te draaien. Yvonne, die redactiewerk doet. Met nog wat stagiaires bij de hand. En ja, ik wil Boudewijn ook eigenlijk wel een hele fijne vakantie wensen. Mocht hij dit nog horen. En ja, de luisteraar, jullie zijn altijd super sportief en gezellig. Dus ja, tot volgende keer. Nieuwe uitzending Radio Totaal Normaal. Het wordt herhaald op de woensdag om 8 uur, dacht ik. En over een week is er weer een herhaling van deze uitzending. En over 2 weken hebben wij volgens mij wel of geen uitzending. Jaap, ik kijk even Jaap aan. Wel nog, hè? We gaan wel richting zomerstop, maar daar zijn we nog niet aan toe, dacht ik. Dus ja, als alles goed gaat, over 2 weken weer een nieuwe uitzending. En een hele fijne zomerse namiddag gewenst. Later. Ik was Marcia en je luisterde naar Radio Totaal Normaal.

niet te vergeten, je kan natuurlijk ook altijd terug luisteren op de website rijdentotaalnormaal.nl. Als je vragen hebt, rijdentotaalnormaal@gouwestad.nl. Suggesties, opmerkingen, allemaal welkom. En nou is het echt doei.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
1: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
0: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en één man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
2: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek, in totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op en er is dus geen vervolgplan.
0: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe. Nostalgische Gouden Ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijbaarsdam.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
1: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
0: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
2: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel, dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zulk slecht weer is.
0: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint morgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Een goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouwe Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur Folkroots door Ton Dekker voor samenstelling en presentatie. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Blues Power. De techniek wordt vanavond verzorgd door, even spreken, Remco Bologne. Ja, hij lijkt er zelfs nog op. Niet te geloven, hè? Het is weer de eerste donderdag van de maand. Dus we gaan weer een uurtje wereldmuziek draaien. En we zijn van start gegaan met Terani Drom en Parisa Karimi Molan met het nummer Cizé Salam. En u hoort het wel, ik heb mezelf weer een ontzettend plezier gedaan door al dit soort namen weer bij elkaar te verzamelen. En er tijdens de presentatie mijn nek over te breken. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Aan het eind heb ik nog een kleine verrassing voor filmliefhebbers. Heb ik net al uitgelegd aan Remco. Maar dat doe ik zo meteen pas voor jullie. We gaan gewoon lekker een uurtje muziek draaien. Al de muziek is op de laatste twee nummers na afkomstig van een cd uit van het tijdschrift Songlines. Uitgave 217. Weet u dat ook maar weer. Deze twee dames die maken mooie muziek. En de oorsprong van die muziek ligt in Perzië. Maar ja goed, daar is de vrijheid sinds de Shadaweg is een beetje overgenomen door de islam. En dat betekent gewoon er is geen vrijheid. En dat betekende dat dus die Terani Drom het geheim heeft moeten oefenen en optreden. En heeft er in ieder geval toe geleid dat ze mooie muziek maakt die wij ook kunnen waarderen. We gaan door naar een hele andere groep. De groep die noemt zich BCUC. Ja, ik weet niet of je dat als één woord moet uitspreken. Maar het is in ieder geval de afkorting van Bantu Continua Uhuru Consensus. Nou, het is weer een mondvol. We gaan het nummer doen. Umdu Makaanda.

Zo, how you van BCUC. En ik ga die titel van het nummer niet nog een keertje uitspreken, want ik brak de eerste keer al bijna mijn nek erover. En ik heb al zoveel problemen met mijn stothoofd en de ademhaling. Maar we gaan in ieder geval naar Kreta. Als onderdeel van Griekenland natuurlijk is dat bij uitstek het wijnverbouwgebied. En daar komt Stelios Petrakis vandaan. En die heeft een mooi album opgenomen met een aantal mensen die hij heel erg graag mag. Want anders heeft het helemaal geen enkele zin om met de mensen in de studio te gaan zitten die je niet mag. Want dat wordt geheten ruzie. Daarom zit er ook glas tussen Remco en mij. Wat een flauwekul weer, maar goed. Het is mooie muziek van die Stelios Petrakis. Nummer is in ieder geval getiteld Agrilos.

Stelios Petrakis, lekkere muziek waar ook weer de doedelzak in te horen is. En als u nou denkt van de doedelzak in Iran of Perzië. Nee, Kreta, dat kan toch helemaal niet. Nou, laten we u vertellen dat de doedelzak, die kennen we natuurlijk allemaal vanuit Schotland. Maar ook in Engeland hebben ze een eigen doedelzak. De Northumbrian Smallpipes bijvoorbeeld, heel erg bekend. Ierland heeft zijn eigen doedelzak, Frankrijk heeft zijn eigen doedelzak. Zelfs België heeft zijn eigen doedelzak. En ook Nederland heeft zijn eigen doedelzak. En ook het Midden-Oosten hebben daar de doedelzak. En u kijkt er van op, er was jaren geleden speciaal, was er een evenement. Doedelzakdag, en dat werd ergens gehouden bij een slot in de buurt van Leiden. En daar heb ik heel wat verschillende doedelzakspelers voorbij horen komen. En ja, op de een of andere manier, zo'n zak waar ze in blazen en dan zo'n geluid uit weten te halen, dat trekt mij toch altijd op de een of andere manier. We gaan door naar het volgende nummer. Dat is een Sloveense multi-instrumentalist. Dat is Istok Koren. En die heeft meegenomen een Poolse gitarist, Rafael Rozinski. En die zijn met z'n tweeën en nog een aantal vrienden van hun op het podium gaan zitten. Hebben daar mooie microfoons bij gezet. Hebben het geluid keurig netjes afgeregeld. Dat is opgenomen, dat concert. En dat is gewoon zo, zonder verdere toevoegingen, correcties, is dat op cd gezet. En het nummer van het album wat ik ga laten horen, dat is getiteld Labyrinth of Oblivion, oftewel End of Insomnia.

Dus Labyrinth of Oblivion, oftewel End of Insomnia. Eind van de slapeloosheid is dat laatste. Waar Oblivion ook alweer voor stond, dat komt even niet erboven. We gaan door met muziek die komt uit de pen van iemand die Braziliaanse muziek heel erg hoog heeft zitten. Hij heeft een aantal mensen uitgenodigd om mee te doen op dat album. Onder andere Gilberto Gil. En dat is geen onbekende in de wereldmuziekafdeling. Lucas Santana heet hij. Nee, geen familie van Carlos, dat is een heel andere Santana. Maar deze maakt ook gigantische mooie muziek. Hij heeft onder andere uitgenodigd ook Di Martino. En op dat album staat een nummer wat ik graag wil laten horen. Het is track 8 van dat cd'tje wat ik gekregen heb. En dat nummer is getiteld Strati di Tempo.

lekkere, rustige muziek. Er staat ook bij dat dit het rustigste nummer is van het hele album. Nou ja, goed, dat nemen we dan maar voor lief aan. Volgende groep is genaamd Zena. En dat is een duo dat uit Londen komt, maar een Ethiopische achtergrond hebben. En hun sporen verdiend hebben in de jazzmuziek. En dat schijnt dus ook wel te horen te zijn in de muziek die ze gemaakt hebben. Het is een instrumental, maar dat maakt natuurlijk niet uit. My Love, Your Love.

Een lekker experimenteel Xena met My Love, Your Love. We gaan door naar Mexico. We komen daar een zangeres tegen met de naam Silvana Estrada. Die afkomstig is uit Veracruz. Haar broertje die is vermoord in Mexico City. En dat heeft enorm veel impact op haar gehad. Zodat zij dus op een gegeven moment zich genoodzaakt voelde om bij een andere Mexicaanse zangeres in huis te gaan. En dat was Chavela Vargas. Ja, die is ondertussen wel overleden. Maar die heeft natuurlijk die Silvana Estrada geleerd om van je verdriet te kanaliseren in popsongs of in gewone songs. En dat heeft zij daar goed geleerd. Want dat heeft ze mooi gebruikt voor haar nieuwste album. En van dat album een heel erg mooi nummer. No te vayas sin saber.

Zo, dat was toch eventjes een stem waar je rustig voor kan zitten en je ogen even dicht kan doen. Want door naar het duo genaamd Ali en Sharif Megraba. En het is heel erg vreemd, er staan twee namen. In het verhaal staat dat het is een Jakarta psychedelische trio. Maar het trio, dan staat er een foto ernaast en dan staan ze met z'n vieren op. Nou ja, goed, gooi mij in mijn pet en dan zoek ik het vanavond wel een keertje uit. Maar het is in ieder geval, wat zou je krijgen als je dus de Indonesische funk, de Arabische melodieën en de Italiaanse disco muziek door elkaar heen doet. En dat is hetgene precies wat hun doen in dit nummer Arab.

Zo, weer afgelopen. Ali en Sharif Marenga met Arab. Dan gaan we door naar een beduidend langer nummer. Ruim 8,5 minuut. En dat is een Braziliaanse componist, pianist, genaamd Vitor Arraio. En die heeft een album opgenomen, want hij doet het graag orkestraal. En dat album opgenomen samen met een groot orkest, dat is een Nederlands orkest. Dus namelijk in Nederlands is dat gewoon het Metropoolorkest. Had ik eventjes niet door toen ik de informatie invulde op internet. Maar erg mooi geworden dit nummer van Vitor Arraio met het Metropoolorkest. Toc nummer 3.

Veld nummer 3 van Vita Araya met het Metropoolorkest. Kent u de film Kill Bill? Bestaat uit twee delen. Een deel 2 dat als eerst uitgezonden werd en een deel 1 wat... net andersom. Deel 2 werd als laatste uitgezonden. En aan het eind van de film wordt door de bruid, gespeeld door die fantastische actrice, wordt Bill wordt vermoord met zijn 7-punts of 5-punts tik op zijn borst. En tijdens de aftiteling loopt er één nummer bij van een Mexicaanse band. Die Mexicaanse band die heet Chingon. En dat nummer wat u dan hoort is Malagueña Salarosa. En dat klinkt zo.

lekker deze muziek die duidelijke Mexicaanse invloed heeft. Maar de band Chingon die komt terecht uit, Texas. Moet me even niet vergissen natuurlijk. We gaan eruit, want het is bijna tijd. Het is bijna 8 uur en dan staat Marcel Vos natuurlijk weer met zijn bluesmuziek klaar om een uur lang bezig te houden. Ik bedank Remco Bologna natuurlijk voor de techniek van vanavond. En we gaan eruit met Constantinopel en Ablayo Sissoko. En het is een trio die dus eigenlijk de basis van de muziek komt weer uit Iran. Maar daar zijn ze natuurlijk weer vandaan gevlucht. We wonen tegenwoordig in Montreal, maken mooie muziek. En het nummer wat ik laat horen, dat is getiteld En Vol Mensen. Bedankt voor het luisteren. Heel prettig weekend. Mooi weer. En graag tot volgende week. Dag.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake. Het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel en Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis. En in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt en ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.